defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek.

0: genomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

tv kwam. Ineens changed zijn hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterrenstof, maar telt het nog dan? Hij wilde proeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lam. En na een tijdje zat hij crazy in de put. Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een mocha prinsesje op mijn bankje. Stemklankje, brengt nog steeds brood op een flankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Met de sterren in de lucht, is echt

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Zo rond deze tijd in 1990, ja, zo rond 12 mei, toen stond het op de allereerste plaats in de Nederlandse top 40 en ook in andere hitlijsten. In de Vlaamse 30, ik geloof in Duitsland, stond het liedje niet op de eerste plaats, volgens mij op nummer 2. Maar goed, hoog zat in elk geval, UB40 en Kingston Town. Uit 1990, hè? Ja. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. We zijn 12 mei. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ik heb, goed geslapen. Gisteren om een uur of 10 ging ik plat. En ik deed mijn ogen dicht en ik deed ze weer open. En het was, het was alweer 4 uur. Dus ik had goed geslapen, jongens. Ja, ik weet het niet, joh. Volgens mij als die zomer eraan komt en het wordt wat warmer weer en zo en het is wat kouder 's avonds en 's ochtends vroeg, dan slaap je beter. Ja, ligt er ook een beetje aan wat je overdag natuurlijk uitspookt. Als je een beetje actief bent, dan slaap je sowieso goed. Maar nee, ik merk dat wel, hoor. Als er een beetje de zomertijd eraan komt, dan word je wat slomer, vooral in de avond. En dan ben je ook zo vertrokken, hè? Ja. Goed, goedemorgen. Het is verschrikkelijk. Een blikje uranium is afgegeven bij de Milieustraat. Ja, je zou zeggen, dat is goed. Hadden we dat natuurlijk ook langs de weg kunnen zetten. Maar nee, de veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft dat gebeld. Uranium is namelijk radioactief materiaal. Ja, volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio heeft iemand een pot met daarin meerdere kleine flesjes afgeleverd. In een van die flesjes zat uranium. De flesjes werden op een onbewaakt moment ingeleverd bij het kleine chemische afval. Waar ook bijvoorbeeld verfpotten naartoe gingen. Nou ja, toen medewerkers van het milieupark het flesje uranium hebben ontdekt, hebben ze de autoriteiten ingeschakeld. Nou ja, men heeft ook de boel nagemeten. En er was geen gevaar voor de omgeving. Want ja, uranium is natuurlijk wezenloos radioactief. En in grote hoeveelheden is het levensgevaarlijk natuurlijk. Maar dit viel op zich nog mee, zo zegt de veiligheidsregio. Ja, de autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming die heeft het potje inmiddels opgehaald voor onderzoek. We gaan het eventjes nakijken hoe het precies zit. En het is gissen. Het kan gaan om een verzamelaar bijvoorbeeld van scheikundige spullen of een oud scheikundeleraar of zo. Ja, er zijn in elk geval geen slechte intenties waar men van uitgaat, zo zegt de politie. Maar ja, toch, ja, het is toch op een goede manier ingeleverd, hè. Ja, die persoon, nou, dan had ik dat toch, als ik dat had, dan zou ik gewoon, en ik had geen slechte intenties, dan had ik me gewoon gemeld. Had ik gezegd, ik heb hier een blikje uranium. En dat heb ik vroeger op school gebruikt. Ik lever het eventjes in, maar dat heeft hij dus niet gedaan. Hij heeft het gewoon op een onbewaakt moment ingeleverd. En later is het ontdekt, hè? Ja. Goed, nou, dat is nog eventjes lekker de dag beginnen. Ja, trouwens, nog meer straling, want we zijn begonnen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen.
1: Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: Ja, die liedjes die hebben dan toch wel wat. Dat ze toch weer terugkomen na zoveel jaar. Weer in die playlisten van die radioprogramma's. Hè. MC Hammer hoorde je, You Can Touch This. Bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag is het Pancratius. Dat is op de heilige kalender. Het is de tweede ijsheilige. In de weerspreuken figureert hij naast twee koudelijke collega's. Pancraas, Servaas en Bonifaas. Ja, ze geven vorst en ijs, helaas. Ja, dat is mooi op tegeltjes. Dat is allemaal van die mooie gedichtjes en zo. Ja, het gaat in elk geval niet vriezen. We gaan straks even het weerbericht erbij pakken. Ja, eerst even het nieuws. Ja, Nederland staat vandaag, donderdag en zaterdag niet op het podium van het Eurovisie Songfestival. Vanwege een boycott, zoals je weet, door Avrotros. Maar ja, wie de tv aanzet, die kan toch een klein beetje het idee hebben van dat er helemaal geen boycott is. Ja, het valt allemaal over het algemeen wel mee. Er wordt op de tv gewoon aandacht geschonken aan het Songfestival. Maar ja, als je bijvoorbeeld de Belgische zender aan doet, dan heb je gewoon het hele Songfestival in geuren en kleuren. Dus ja, als je echt een beetje Songfestival-minded bent, nou ja, dat zijn ze hier in het Van Vliethuis in elk geval wel, dan schakelen ze gewoon over op een andere zender. Ja, het is niet anders, hè, want ja, je wil het toch een beetje volgen. Ja, in elk geval de omroep die al sinds 2010 de organisatie vanuit Nederland verzorgt, ja, besloot het festival ook niet uit te zenden. De NPO zou ervoor zorgen dat het Songfestival beschikbaar blijft voor Nederlandse kijkers en fans. Ja, het was een beetje onduidelijk hoe dat eruit ziet. Maar inmiddels weten we dat er om 20:30 vanavond een voorbeschouwing te zien is op de Nederlandse tv. En daarna de eerste halve finale gewoon wordt uitgezonden. Dus ja, we doen wel niet mee, maar we zenden het wel uit. Ja, aan de ene kant, ja, ik weet het niet, jongens. Ja, ik vind sowieso dat het niet politiek moet zijn en dat het Songfestival gewoon door moet gaan. Maakt niet uit wat, wie er ook meedoen. Muziek is muziek en het heeft niks politieks. Maar goed, men hangt er altijd weer een politiek iets aan vast. En ja, NPO heeft dan niemand gestuurd om te gaan zingen voor Nederland. Want nee, dat mag dan niet, want dat is dan tegen het beleid. Want ja, Israël doet mee, maar we zenden het wel uit. Ja, ja, dan heb ik ook zoiets van, ja, dan had je dat eigenlijk ook niet moeten doen. Maar goed, wie ben ik, hè? Voor de Wekker Wakker nog een laatste bericht. Fred Rutte heeft zich teruggetrokken als bondscoach van Curaçao. Ze heeft de bond gemeld. Volgens het Algemeen Dagblad keert Dick Advocaat terug als bondscoach. Ja, Advocaat die had zich in oktober al geplaatst met Curaçao voor de kampioenschappen voetbal. Alleen, ja, zijn dochter werd ziek, dus stopte hij er eventjes mee. En vorige maand toen werd duidelijk dat de gezondheidssituatie van de dochter van Dick Advocaat beter was geworden, toen heeft de selectie van Curaçao toch weer gevraagd of hij terug wilde keren. En dat gaat hij dus nou waarschijnlijk doen, hè. Dus toch weer een Nederlands tientje extra erbij. Ja, voor Curaçao, Dick Advocaat. Dat wordt dus weer de trainer van dat land tijdens de kampioenschappen voetbal. Die ja, over een paar weken al gaan beginnen.
1: Back to the 80s. Back to the 80s. Back to the 80s. Back to the 80s.

0: Hoe vond je het plaatje, pa?
1: Oh, gooi maar in de vuilnisbak, jongen.
2: Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: heerst Erik van Vliet on your radio.
1: Dit is de Dagtopper.

blij dat je er bent hoor, Cheyenne. Anders hadden we geen dagtoppen natuurlijk, hè. Dit was hem. Ik ben hier. Het is de dagtoppen van deze dinsdag, de 12e mei, hè. Ja, even kijken naar het weerbericht vandaag. Wat gaat het worden? Even er doorheen scrollen. Kijk, vandaag 11 tot 14 graden. Het blijft fris voor de tijd van het jaar. Ja, als we dan kijken naar vanavond en de nacht richting woensdag, dan komt er regen. Later ook weer meer regen. Regen, regen, regen. Het koelt af naar 10 tot 5 graden bij een zwak tot matige westenwind. En als we dan kijken naar morgen, dan valt er ook weer veel regen en zelfs onweer. Het blijft 10 tot 14 graden. En vandaag ook, hè, dus zo rond de 11 tot 14 graden met af en toe een regenbuitje. En ja, het waait ook een klein beetje, hè, dus hou er rekening mee als je op de weg zit. Ja, vooral op de fiets, hè, want dan heb je tegenwind en dan baal je wel een beetje.

0: Ja, ze zullen ook wel weer optreden tijdens de zomerfestivals, hè. Maroon 5, je hoorde This Summer. Ja, maar ja, als je op zondag wel eens luistert naar Voor de Wekker Wakker, dan hoor je af en toe nog wel eens Pastoor Servaas. Ja, en heel af en toe dan herhalen we er nog wel eens eentje door de week. Afgelopen zondag bijvoorbeeld was er ook weer een verhaal van Pastoor Servaas. En het ging over de huishoudster Kloet. Ja, nou ja, het is een soort soap. En dat volgt op elkaar, dus we herhalen hem eventjes van zondag. Luister.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van Pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op

0: goede genadeverhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Vanmorgen maakte Bert gewoontegetrouw het brievenkastje open en hij viste er een zuinig strookje papier uit. Nee, maar, liet hij zich ontvallen en in de keuken las hij het voor. Geachte Brogianen. Zoals wellicht bekend is mevrouw Petronella Kloets aanstaande donderdag 10 jaar voorzitter van de vrouwenassociatie Moederweelde. Daar zij grote verdiensten heeft voor onze gemeenschap, willen wij deze mijlpaal niet zomaar voorbij laten lopen. Daarom wordt deze hardwerkende bescheiden vrouw op donderdagavond in het parochiehuis gehuldigd. Iedereen is welkom om haar de hand te drukken en wellicht een aardigheidje aan te bieden. Houd het geheim, zodat wij haar een grote verrassing kunnen voorbereiden. Het feestcomité. Nou, barst mijn klomp, stotterde Bert. Ze heeft haar eigen comité opgericht. En wij keken elkaar ontdaan aan. En toen begon Bert te lachen. Hij stikte er zo wat in. Hardwerkende, bescheidende vrouw, snikte hij. Is dat niet om in je broek te doen? En we moeten nog geheim houden ook. Hoe durf ze? Jongen, we waren er allemaal een beetje van slag. En ik zei, ik zal wel een passend geschenk zorgen. Ik ga wel eens even kijken in de winkel. En toen ik terugkwam van de winkel, stopte ik het cadeautje ver weg, zodat niemand het zou zien en dat het een totale verrassing zou zijn op de avond van het feest van mevrouw Kloets.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je hoe het feest van mevrouw Kloets is verlopen en welk cadeau pastoor Servaas heeft gekocht voor mevrouw Kloets. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.

Hornsby. En that's just the way it is bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag een belangrijke dag in het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn alle ogen gericht op 10 Downing Street. Daar vergadert namelijk het kabinet van het Verenigd Koninkrijk. En volgens de Britse media willen meerdere ministers het vertrouwen in premier Starmer gaan opzeggen. Ja, en de Hoge Raad die doet vandaag uitspraak in de zaak van Willem Engel. Kennen we hem nog? Hij werd eerder in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur vanwege opruiing in de coronatijd. En vandaag wordt er zeg maar een uitspraak gedaan in de zaak tegen de viruswaarheidvoorman Willem Engel. Ja, en vanavond is het zover. Hè. In Wenen start natuurlijk het Eurovisie Songfestival met de eerste halve finale. Ja, Nederland doet dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. En ja, dat is wel jammer natuurlijk. Hebben we toch niet iets om voor te juichen? Ofwel, dus gaan we dan massaal achter België staan bijvoorbeeld. Hè. Zou ook kunnen. Want we moeten er ergens voor juichen. Ja, ik ga in elk geval wel kijken hoor, sorry. Maar ik ga het wel helemaal volgen. Ja, en als we dan kijken bijvoorbeeld naar 1963. Toen deed een dame mee die al overleden is in 2000. Dan hebben we het over Annie Palme. Ja, ze maakte toen een liedje wat meedeed in het Songfestival. Helaas 0 punten, maar wel een speeldoos.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
0: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Schakel maar in.
4: Van harte welkom.
5: Schakel maar in.
3: En geniet.
6: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker lang luisteren.

Anouk. Ja, uit Den Haag. Je hoorde One Away Together voorbij komen. Ja, ooit deed ze ook mee met het Songfestival, hè? Was dat niet toen dat... Even kijken of ik hem kan vinden zo snel. Ja, deze was het volgens mij.

0: even vooruit voor de jongens. Kan het? Hier. Ja, dat is. Het was toen 2013 hè, dat Anouk geprobeerd heeft om goed mee te doen. Ja, toen was ze de beste Nederlander met het resultaat in 14 jaar. Ja, ze startte de revival. Dankzij Anouk durfde men weer vanaf Nederland kwaliteit te sturen. Hè? Dus dat was wel leuk. Ja, dit liedje gaan we trouwens deze week ergens ook nog een keertje draaien. In het kader van het Eurovisie Songfestival. Hè? Wat vandaag gaat beginnen natuurlijk. Hè? Ja. Ja, bij Mark Nessen gaat vandaag een NAVO-oefening plaatsvinden. In het onderscheppen van drones. Het gebeurt op een speciaal daarvoor ingericht terrein van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. En de Europese Commissie die komt met een plan om makkelijker per trein door Europa te reizen. Het moet eenvoudiger worden om kaartjes voor internationale reizen te boeken. En Jan B., wie kent hem niet, hij staat voor de rechter in Amsterdam. Hij wordt verdacht van zedenfeiten met meer dan 10 kinderen. De man was in de tijd invalkracht op een kinderdagverblijf. En de Giro di Italia die rijdt in de vierde etappe voor het eerst door Italië. De vertrekplaats is het zuidelijke Catanzaro. De finish is een eindje verderop, 138 kilometer, bij Cosenza. Ja, dat zal ongeveer rond 5 uur gaan plaatsvinden. Dus vandaag in elk geval weer genoeg sport en genoeg wielrennen in elk geval. Ja, en vanavond het Eurovisie Songfestival. Het gaat beginnen. En het wordt wel gewoon door de Nederlandse tv uitgezonden. Alleen Nederland doet uiteraard niet mee in verband met de deelname van Israël. Ook de commentatoren, hè? Henry Schut en Jeroen Kijk in de vechten, die hebben er goed over nagedacht of ze wel of niet zouden meewerken aan het programma. Maar ja, ze zeggen ook, het is natuurlijk een van de grootste evenementen in Europa. En daar moeten we natuurlijk als Nederlandse omroep ook bij zijn. Dus gaan hun het commentaar vanavond leveren. Maar ja, als je bijvoorbeeld naar de Belgische tv kijkt, dan zie je ook hetzelfde beeld. Kijk je naar Duitsland, het wordt daar ook uitgezonden. Dus genoeg zenders. Dus Nederland had het voor hetzelfde geld ook niet kunnen uitzenden. Hè. Ja, we hebben allemaal een tv. We kunnen al die zenders krijgen. Dus we hadden het overal nog kunnen zien. Maar goed, vanavond dus gewoon op de Nederlandse tv. Alleen zonder een Nederlandse inzending.
1: Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog? Ja.

0: Wij zijn 100% Langstraat. En hits.
1: Langstraat FM. Erik op dinsdag.

is. En I Got 500 bij Voor de Wekker Wakker op deze dinsdag. Twee van die fijne jaren 90 liedjes achter elkaar gezet door de voice-over. En daarvoor trouwens Danny de Munk, ook wel eventjes leuk om te melden. 1984 stond dat liedje op de allereerste plaats in de hitparade. 2 weken lang met Ik voel mezelf verdomd alleen. Ja, goed, Voor de Wekker Wakker vanavond. Dan begint het Songfestival. We zitten deze hele week in het Eurovisie Songfestival. Ook al doen we zelf niet mee. Ja, nou ja, er zijn nog meer landen die niet meedoen. Hè. Onder andere Ierland doet niet mee. Spanje, Slovenië en IJsland. Ze vonden het allemaal onverenigbaar met hun waarden. Dat Israël dit jaar, ondanks de nog altijd nijpende situatie in de Gazastrook, aan het Songfestival mag meedoen. Ja, vanavond trouwens ook de inzending van Zwitserland. Ja, Zwitserland, we kennen het, is een van de oprichters van het Eurovisie Songfestival. De eerste editie was in 1956. Die werd niet alleen op Zwitserse bodem gehouden, maar het land won ook meteen met Lisa Asia, ja, met haar refrain. Ja, toen werd het de nummer 1 toen, hè. Ja, die wonnen toen het Songfestival. En vanavond, ja, dan zien we ook de inzending, want zullen we natuurlijk ook de inzending zien van Zwitserland. En dat is Veronica Fusaro. Ja, en die heeft het liedje gemaakt en die heet Alice.

0: Elke werkdag is Erik in de ochtend.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. GroenLinksAf gaat alsnog verder onder de naam Progressief Waalwijk. Tijdens de algemene ledenvergadering hebben leden aangegeven nog steeds achter de naamswijziging te staan. De naamswijziging was vorig jaar al bekend. Maar door de komst van Progressief Nederland kwam de nieuwe naam alsnog op de agenda. Progressief Waalwijk moet de nieuwe linkse lokale partij worden, die binnenkort officieel wordt opgericht. De organisatie van het Fairy Tale Festival in Kaatsheuvel kan terugblikken op een geslaagde editie. Het festival trok 14.000 bezoekers en volgens de organisatie verliep alles voor 99% goed. Terwijl de afbouw nog bezig is, gaat de blik voorzichtig naar 2027. De kaartverkoop voor volgend jaar start namelijk op dinsdagavond al om 7 uur. Het volledige interview met de organisator is terug te luisteren op Langstraat FM. Het gaat goed met het toerisme in de Langstraatregio. Twee Langstraatse bedrijven hebben namelijk een Traveler's Choice Award gewonnen. Een landelijke prijs van TripAdvisor, waarbij toeristische hotspots worden beoordeeld op hun gastvrijheid en hun kwaliteit. Het gaat om paardenboerderij De Smulhoeve uit Kaatsheuvel en het Schoenenkwartier uit Waalwijk. Langstraat Media ging langs bij De Smulhoeve. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Dit is de Dagtopper.

0: dag zijn.
1: De dagtopper vol vandaag, Sherwin. En ik ben hier, ja. Goed, voor de wekker wakker op deze dinsdag. Ja, in Utrecht, in de plaats Bunnik, is afgelopen nacht een zeer grote brand uitgebroken. Het gaat om een brand bij een autogarage aan de provinciale weg ten oosten van het dorp. Ja, de brandweer was ook met meerdere blusvoertuigen ter plaatse. Ja, rond 1:15 ontstond de brand. Ja, één persoon is gewond geraakt en ook met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om iemand van het autobedrijf. Ja, het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Ja, de weg waaraan de garage ligt, de N229, is voor een gedeelte afgesloten. Er liggen ook wat brandweerslangen over het asfalt, omdat de brandweer het water uit de tegenovergelegen Kromme Rijn haalt om het vuur te blussen. Ja. En het moederbedrijf van de gehackte onderwijssoftwaremaker Canvas heeft een deal gesloten met de hackersgroep Shiny Hunters. Ja, die hebben namelijk studentnummers gestolen, namen, e-mailadressen en berichten van 275 miljoen studenten, docenten en ook van onderwijsmedewerkers wereldwijd. Nou, als onderdeel van de overeenkomst zijn de gegevens weer teruggestuurd en heeft men een digitale bevestiging gekregen van de vernietiging van de gegevens. Zo zegt Canvas in een verklaring over de deal. Het bedrijf zegt niet of er losgeld is betaald. En dat is wel wat de hackers hebben geëist. Nou ja, de hackers geven het niet zomaar terug. Ik denk dat er toch op een of andere manier een fix bedrag is overgemaakt naar de hackers.

Chanson L'Amour. Ja, we hebben ook een keertje een week gehad met de week van Volendam. En daar kwam BZN natuurlijk ook in voor, hè? Ja. En Earth, Wind & Fire zat daarvoor trouwens bij Voor de Wekker Wakker op deze dinsdag. Ja, even kijken. Het is vandaag de Europese Dag van de Beroerte. Iedere tweede dinsdag van mei is dat meestal. Ja, het begint in het jaar 2000. Toen is het al begonnen, deze dag. Het is een initiatief om een vaste preventiedag te hebben voor een beroerte. Ja, in zoveel mogelijk landen van Europa vindt dat plaats. Op en rond deze dag zijn er in veel landen van Europa activiteiten waarmee de aandacht van het publiek wordt getrokken in verband met de beroerte. Ja, heel veel mensen krijgen elke dag een beroerte, hè, wereldwijd. En dat is best wel veel, als je die getallen ziet. Ja, en de ijsheilige. Nou, we hebben het geweten. Gisteravond was het ook al erg koud. Lekker die dekentjes over je heen en 's avonds. Je slaapt er wel lekker van. Want de ijsheiligen zijn begonnen. Ja, Sint Pancratius, Sint Servatius en Sint Bonifatius. Ja, zij vieren hun naamdagen de komende dagen. In elk geval in verband met de ijsheilige. Ja, ijsheilige is ook een van de oudste en het bekendste begrip uit de volksweerkunde. Hè? Ja, de eerste berichten over deze strenge heren, want zo noemen ze ze ook wel, dateren van rond het jaar 1000. Dus dan gaan we echt heel ver terug. Ja, de ijsheilige. Nou ja, ze maken hun naam in elk geval waar, want fris is het wel 's avonds.

0: Welkom, gemeente Heusden. Vanaf nu zijn wij ook jouw streekomroep. Wij zijn vanaf nu te ontvangen in de gemeente Heusden op FM 105.7. En in de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk via FM 106.8. Yo. Welkom bij... Wij zijn jouw stem van de streek.
1: Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: Ja, een week lang het Songfestival in de spotlight bij Voor de Wekker Wakker. Domenico Modugno. Ja, met Volare. Oh, ja, deed ook ooit een keer mee met het Songfestival. Heeft ook trouwens twee Grammys gewonnen in 1959. Record of the Year, Song of the Year. Nou ja, voor de eerste keer kreeg hij deze Grammy voor een niet-Amerikaan. Ja, en de Volare, Cantare, die ken je natuurlijk 100%. Hè, want dat was toen in de tijd voor Italië in 1958. Wat betreft het Songfestival. Goed, we gaan er even uit voor de mededelingen. En we zijn zo weer terug. Ik zeg tot zo.
1: Dit is de flitsschijf.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
7: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
9: Schakel maar in.
10: Van harte welkom.
11: Schakel maar in.
9: En geniet.
12: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
9: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Wat zegt u?

0: elke werkdag. Erik van Vliet.
1: Van Vliet. Dit is de Flitsschijf.

0: Wij zijn 100% Langstraat. Info. En hits.
1: Langstraat FM. Wakker voor de wekker.
2: Nog voor de wekker wakker.

die dan samengesteld worden door de voiceovers en door het andere team van Voor de Wekker Wakker. Want er zitten weer altijd liedjes in en zeg ik van, nou jongens, die waren we eventjes vergeten. Hè? Goed, Voor de Wekker Wakker, even kijken naar het nieuws. Ja, mensen die kaartjes hadden voor het festival Music dat dit weekend werd afgelast, die kunnen of hun geld terugkrijgen, maar ze kunnen er ook voor kiezen om hun ticket te gebruiken voor de editie van volgend jaar. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Het House Festival dat zaterdag en zondag in het Meerpark in Amsterdam-Oost zou plaatsvinden, werd namelijk gecanceld. De gemeente had namelijk de centrale tent op het festivalterrein afgekeurd. Ja, Music On, de organisatie, zegt diep geraakt te zijn door de aflasting. Ja, we werken op dit moment aan een systeem om dit zo soepel en zorgvuldig mogelijk...

mogelijk af te handelen, zo zeggen ze. Ja, veiligheid voor alles. 12 medewerkers trouwens van het Radboud UMC... die moeten uit voorzorg in quarantaine. In het ziekenhuis werd namelijk een patiënt met het hantavirus opgenomen. En bij het afnemen van wat bloed is er een foutje gemaakt in de procedure. Ja, de patiënt werd op 7 mei in het ziekenhuis opgenomen in Nijmegen... en was een opvarende van het Nederlands cruiseschip de Hondius... waar het virus uitbrak. Nou ja, bij de opname is bloed afgenomen van de patiënt... maar dat bloed is verwerkt volgens de standaardprocedure. Maar vanwege de aard van het virus had dit bloed verwerkt moeten worden... volgens een strengere procedure. Zo schrijft het ziekenhuis in een verklaring. Ja, dus ook bij het afvoeren van de urine van de patiënt... is niet helemaal de voorschriften gevolgd. Dus ja, deze medewerkers van het ziekenhuis... die zitten dus nu ook in quarantaine. Ja, maar ja, nogmaals, we hoeven ons niet echt zorgen te maken over het virus. Dat is niet nodig, want dat zei ze vorige week al. Hè, er is niks aan de hand. Gewoon doorgaan. Het virus is helemaal niet gevaarlijk. Nee, het hantavirus. Ja, dus dan weet je dat, hè. Mensen gaan wel in quarantaine, 6 weken, maar nee, er is verder niks aan de hand. Nog even wat anders. De dag van de zorg is vandaag ook nog een keertje. Het is vandaag ook nog een keertje de officiële geboortedag van Florence Nightingale. Het is de internationale dag van de verpleging. Over de hele wereld is er deze dag bijzondere aandacht voor de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden aan de gezondheidszorg. Ja, in veel zorginstellingen vandaag is wat activiteit. Verpleegkundigen, maar ook verzorgenden, die laten daarmee zien wat hun waarde is voor de gezondheidszorg. Ja, de dag van de verpleging werd in 1965 ingevoerd door de Internationale Raad voor Verpleegkundigen. Ja, en zelfs dat hebben we. De Internationale Raad van de Verpleegkundigen.

0: Bedankt.
1: Goeiemiddag. Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: Ja, spannend hè. Vanavond gaat het beginnen. Hè? Het Songfestival, het Eurovisie Songfestival. En Nederland doet niet mee. Ja, ik zeg het nog maar eventjes. Hè. Ja, wie trouwens de tv aanzet in Spanje of Ierland... die zou bijna kunnen denken dat het Songfestival deze week helemaal niet plaatsvindt. Beide omroepen die zenden het evenement namelijk helemaal niet uit. En ook wat andere omroepen in diverse landen hebben besloten om het niet over te nemen. In Spanje is men daar heel tevreden over. Verschillende ministers hebben zich zelfs positief uitgesproken over het uitblijven van het Songfestival op de Spaanse tv. Ja, Slovenië gaat daarin nog een stap verder. Niet alleen het Songfestival is daar niet op tv te zien, maar tijdens de halve finales en de finale wordt uit protest ook iets heel anders uitgezonden. Ja, de Sloveense Avro en Tros, om het zo eventjes te noemen, RTV Slo, zo heet het daar, heeft documentaires en films aangekocht over Gaza. En toont die op dezelfde momenten dat de inzendingen zijn van Zweden, Italië en Cyprus. Ja, dus zij gaan documentaires uitzenden van wat er allemaal gebeurt daar in die Gazastrook aan verschrikkelijke dingen. Ja, goed. Maar ja, vanavond in elk geval wel op de Nederlandse, Belgische en Duitse tv, hè, het Eurovisie Songfestival.
1: Back to back classic.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. GroenLinksAf gaat alsnog verder onder de naam Progressief Waalwijk. Tijdens de algemene ledenvergadering hebben leden aangegeven nog steeds achter de naamswijziging te staan. De naamswijziging was vorig jaar al bekend. Maar door de komst van Progressief Nederland kwam de nieuwe naam alsnog op de agenda. Progressief Waalwijk moet de nieuwe linkse lokale partij worden, die binnenkort officieel wordt opgericht. De organisatie van het Fairy Tale Festival in Kaatsheuvel kan terugblikken op een geslaagde editie. Het festival trok 14.000 bezoekers en volgens de organisatie verliep alles voor 99% goed. Terwijl de afbouw nog bezig is, gaat de blik voorzichtig naar 2027. De kaartverkoop voor volgend jaar start namelijk op dinsdagavond al om 7 uur. Het volledige interview met de organisator is terug te luisteren op Langstraat FM. Het gaat goed met het toerisme in de Langstraatregio. Twee Langstraatse bedrijven hebben namelijk een Traveler's Choice Award gewonnen. Een landelijke prijs van TripAdvisor, waarbij toeristische hotspots worden beoordeeld op hun gastvrijheid en hun kwaliteit. Het gaat om paardenboerderij De Smulhoeve uit Kaatsheuvel en het Schoenenkwartier uit Waalwijk. Langstraat Media ging langs bij De Smulhoeve. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Al vanaf zijn geboorte was Erik al into radio.
2: Dit is by far de vrolijkste man die ik...

0: ik vind het mooi hoor, van Sherry Ann.
1: De dagtopper van deze dinsdag, de 12e mei. Je hoorde Ik Ben Hier. Ja. Goed, vandaag wolken verspreid over het land. Valt er ook een enkel buitje. Vanmiddag dan is het redelijk droog. We hebben te maken met een westenwind. De temperatuur stijgt naar 11 tot 14 graden van het noorden naar het zuiden. Dus ook in de Langstraat wordt het 14 à 15 graden. Vanavond en in de nacht gaat de buiigheid wat toenemen. En er kan ook wat onweer bij voorkomen. Ja, woensdag, morgen dus, dan blijven er de hele dag buien vallen. Vooral in het zuidoosten en het zuiden kan het zelfs soms fel uitpakken met hagel en onweer. En er zijn ook wat zonnige momenten en de temperatuur ligt dan tussen de 10 en de 12 graden. Ja, vandaag op Langstraat FM natuurlijk heel veel leuke programma's. Onder andere de middagmixen met Rijn Roosendaal. We hebben natuurlijk Anton Nachtzaam met Voor Zessen Klaar. En hij heeft ook een speciale aanbieding en die is deze week van de Rolling Stones. Dit is Van Zessen Klaar. Speciale aanbieding. En het liedje heet In The Stars.

0: speciale aanbieding van de Rolling Stones in Inner Stars. Bij Anton vanmiddag voor 6 klaar hoor je het liedje nog een keer voorbij komen. Ja, op deze dag trouwens in 1999 een rechtbank in Rome die heeft popzanger Michael Jackson schuldig bevonden aan plagiaat. Hij moet namelijk een boete van 4500 gulden betalen. Ja, Albano Carisi, een van de bekendste zangers van Italië, had de zaak aangespannen. Hij beschuldigde Michael Jackson ervan dat zijn hit Will You Be There van de CD Dangerous grote overeenkomsten vertoonde met het nummer Igigni di Balaka, dat in 1987 op plaat werd gezet. Ja, Michael Jackson heeft het proces ook bijgewoond en heeft ook gezegd dat hij de Italiaanse zanger niet kende en dat hij het liedje ook nog nooit had gehoord. Nou, we gaan eens even vergelijkend ware onderzoek doen. Het liedje dus van de bekende Albano Carisi met de Italiaanse titel die we kennen, Igigni di Balaka. Nou, we gaan eens even luisteren of die overeenkomsten heeft met Will You Be There van Michael Jackson. Even kijken.
1: Nou.
0: Dit lijkt er wel op, hoor. Een beetje dan.

het lijkt er wel op, hè? Het lijkt er wel erg op, hoor. Op die van Michael Jackson, Will You Be There. Even Michael Jackson een stukje laten horen. Eens kijken, dan weten we het zeker, hè? Toch? Ja, jongens. Goh. Hoe groot is de kans dat je een liedje bedenkt wat er al is, hè?

0: Dat is toch wel bijzonder, vind ik hoor. Maar ja, hij moest een klein bedrag betalen, Michael Jackson. 4500 gulden aan Albano in verband met plagiaat. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag dinsdag 12 mei. En we zitten natuurlijk in de week van het Songfestival.
1: Live op de radio, Erik van Vliet.
0: Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?
2: The

Duncan Lawrence deed ook ooit een keer mee met het Songfestival. En dan hoorde je Mo met Harder dan ik heb en kan. Ja, dit was voor de wekker wakker op deze dinsdag. Het is weer finito, het is weer klaar. Ja, vanavond spannend, hè? Het Songfestival. Het Eurovisie Songfestival 2026. En wij doen niet mee.

0: Ik hoop dat je vandaag veel plezier hebt tijdens de uitzendingen van Langstraat FM. Wij zijn er gewoon morgenochtend weer voor de wekker wakker.
1: Doei, doei, houd je, toedeledo.
0: Gewoon vanaf 6 uur morgenochtend is dit programma er weer. Hè? Ja. Elke werkdag, maandag tot en met vrijdag. Leuke dag, geniet ervan en regenjas aan. Doei!

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
5: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
16: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk

0: prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
4: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
8: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. GroenLinksAf gaat alsnog verder onder de naam Progressief Waalwijk. Tijdens de algemene ledenvergadering hebben leden aangegeven nog steeds achter de naamswijziging te staan. De naamswijziging was vorig jaar al bekend. Maar door de komst van Progressief Nederland kwam de nieuwe naam alsnog op de agenda. Progressief Waalwijk moet de nieuwe linkse lokale partij worden, die binnenkort officieel wordt opgericht. De organisatie van het Fairy Tale Festival in Kaatsheuvel kan terugblikken op een geslaagde editie. Het festival trok 14.000 bezoekers en volgens de organisatie verliep alles voor 99% goed. Terwijl de afbouw nog bezig is, gaat de blik voorzichtig naar 2027. De kaartverkoop voor volgend jaar start namelijk op dinsdagavond al om 7 uur. Het volledige interview met de organisator is terug te luisteren op Langstraat FM. Het gaat goed met het toerisme in de Langstraatregio. Twee Langstraatse bedrijven hebben namelijk een Traveler's Choice Award gewonnen. Een landelijke prijs van TripAdvisor, waarbij toeristische hotspots worden beoordeeld op hun gastvrijheid en hun kwaliteit. Het gaat om paardenboerderij De Smulhoeve uit Kaatsheuvel en het Schoenenkwartier uit Waalwijk. Langstraat Media ging langs bij De Smulhoeve. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
16: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
17: Tja, dat soort verrassingen.

0: voor binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
5: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker.

in the presence of beauty. Je hoorde Alison Moyet. We gingen terug naar 1986. Ja, het is vandaag dinsdag. Nog één dag werken en dan ben je weer een dag vrij. En dan mag je weer een dag werken. Maar veel mensen hebben natuurlijk gewoon een lang weekend gepakt. Ik zelf eigenlijk ook wel. Vandaag hebben we de leest, we hebben de voorste venne. En we gaan nog iets hebben over iets wat te doen is met Pinksteren. Oftewel een vol programma. We gaan ook nog een stukje Peter Pannenkoek beluisteren. En we hebben ook nog wat verjaardagen voor je. En heel veel leuke muziek, zoals deze van Davina Michel.

En stil champagne. Ja, niet op deze hele vroege ochtend hoor. Nee, dat een beetje ja, champagne ontbijtje zeggen ze wel eens. Maar ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik ben ook niet van het champagne gebeuren. We hebben een jarige vandaag en die heeft zo'n 5 hitjes gehad in Nederland. En één ervan had hij samen met iemand anders. En die is nog niet zo heel erg oud. Die is pas een jaartje of 4 oud, maar wel een hele mooie versie van The Wildest Shade of Pale. Jarig vandaag Steve Winwood. Hij wordt 78. En hier samen met Santana, wat ik net al zei, uit 2021. Deze plaat in een nieuw jasje gestoken. Ik hoor

je hoorde Steve Winwood. Hij wordt vandaag 78 jaar samen met Santana. En zij zongen het mooie nummer Why the Shade of Pale. Dat is natuurlijk van Broken Harem uit 1967 alweer. Ho, wat een klanken hier op Langstraat FM. En wil je ook nog iets leuks horen? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl. Of bel gewoon naar 0416 652 652.

0: 26 jaar terug in de tijd, samen met Cosheen. Ja, af en toe heb je van die platen, dan denk je bij jezelf van... nee, dat is nog niet zo heel lang geleden. Ja, dat schijnt dus dan wel heel lang geleden te zijn. Zo ook deze 26 jaar terug in de tijd. Zometeen zien van de Kamer het lokaal en het regionaal nieuws. En ik heb je net al wat gezegd, dat we wat cabaret langs laten komen. En dat was Peter Pannenkoek.
1: Een jaar geleden was ik in Mali. Ik was daar optreden voor het Nederlands leger. En mijn omgeving wilde eigenlijk niet dat ik ging. Die vonden het te gevaarlijk. Dat ik dacht, nou ja, hoe gevaarlijk kan het zijn? Anders zouden ze mij niet sturen. Ik dacht, kan het ook zijn dat zo'n defensie mijn waarde inschat? En dat er een gesprek is geweest, kolonel... het is in Mali te gevaarlijk voor Theo Maassen. Weet je wat? We sturen Peter Pannenkoek. Die kunnen we missen. En Defensie vertelt me dat als je naar Mali gaat... dan mag niemand dat weten. Waarom? Als dat uitlekt, dan zouden ze je vriendin kunnen ontvoeren... en je zou kunnen dwingen om dingen te saboteren op de legerbasis. Nou, toen ik dat hoorde, wist ik zeker... ik ga. Ik dacht, dit is de manier om uit de relatie te komen. Ik ben onmiddellijk naar de Salafistische moskee gegaan. Jongens, ik trek volgende week naar Mali. Mijn vriendin woont daar. Allah Akbar. Ik zit wel na te denken nu. Wauw, hey, wacht even hoor. Even. Ben je nou... Ho, ben je wel weduwe nou als je vriendin is ontvoerd, zit ik bij ze denken. Nee, hè? Oh, dat lijkt me ook irritant. De onzekerheid of ze ooit nog terugkomt. Oh. Dat je 20 jaar na dato nog steeds de deur op dubbel slot moet doen. Verhoor je wat? Oh god, ze is terug. Verberg de nieuwe kinderen. Dat je een brief krijgt, betaal dit geld, anders zie je haar nooit meer terug. En dat jij terugstuurt, deal. Uiteindelijk, ik heb het gedaan en naar Mali... Nou, het was afgezien van jullie het meest bijzondere publiek waar ik ooit voor heb opgetreden. Het bijzondere was, het was ik tegen de rest. Ze waren loyaal aan elkaar in plaats van loyaal aan mij. Als ik iemand belachelijk maakte, de eerste rij, dan nam iedereen het voor diegene op. En dat komt natuurlijk omdat het leger is de ultieme plek van vriendschap. En dan word je geacht een kogel op te vangen voor je vrienden. En ik had daar in Mali, ik had daar geen bereik, geen internet... En toen ik terugkwam in Nederland, bleek mijn regisseur opeens onder vuur te liggen in die MeToo-discussie. Hij was jarenlang de baas van de Kleinkunstacademie in Amsterdam. Ik weet niet of iedereen dat kent als een school. Daar leert de top van Nederland actrices als Halina Rijn. Die leren daar hoe je naast het podium onuitstaanbaar moet zijn. En hij lag onder vuur. En mijn omgeving zei... je moet stoppen met de samenwerking, dit kan jou schaden. En ik merkte, ik belandde moreel in een soort dubio. Dat ik dacht, wat moet ik doen? Moet ik inderdaad stoppen met samenwerken? Het tast dit de voorstelling aan als ik het wil hebben over MeToo? Plus, mijn carrière is eigenlijk pas net begonnen. En moet ik niet van alle potentiële ophef wegblijven? Maar tegelijkertijd dacht je, maar ik vind het wel een goede regisseur. Ik heb bij mijn eerste programma fijn met hem samengewerkt. En alleen omdat hij onder vuur ligt, mag hij dan nooit meer regisseren? En ten tweede, nog veel belangrijker, ik beschouw hem als een vriend. Ik mag hem. Hij doet me een beetje denken aan mijn vader. En niet qua uiterlijk, maar qua grensoverschrijdend gedrag. En ik geloof in vriendschap. Ik mag hopen dat mocht ik ooit ergens van beticht worden... dat mijn vrienden in ieder geval bij me blijven staan. Dat zij niet wegrennen. Dus ik heb besloten, ik blijf met hem samenwerken. Ik heb 2 afspraken met hem gemaakt. Ten eerste, ik wil op het podium vrij uit over je kunnen hebben. Ik ben er niet om je te verdedigen. En ten tweede, het allerbelangrijkste... ik betaal je maar de helft, want je bent niet in de positie om eisen te stellen. Ik omring mezelf ook liever met mensen wiens onvermogen ik ken. Ik wantrouw mensen die doen alsof ze geen randje hebben. En je kent ze wel. Die mensen die altijd doen alsof alles perfect gaat. Gewoon altijd alles, hoor, ja. Altijd alles gaat goed, altijd, ja. Nee, ik heb geen vrouw in de kelder, nee. Het zijn altijd die mensen. Het waren vroeger de priesters, de dominees, mensen die perfectie claimen. Dat zijn de gevaarlijke mensen. Ik zag laatst een documentaire over Dirk Kuyt. Gadverdamme. Oh, wat is meneer perfect. Oh, wat doet hij alles goed. Ik weet zeker, over een paar jaar blijkt Dirk Kuyt de Utrechtse serieverkrachter te zijn. 100%.
0: Ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan met onze Peter van der Gok. Maar dat doen we even niet. Zometeen zien we de Kamer met het regionale nieuws hier op Langstraat FM. Maar eerst even tijd voor Bono en zijn vriendjes. Oftewel U2, With or Without You. Van het album The Joshua Tree. Ja, een van de mooiste albums ooit van U2.

0: is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. GroenLinksAf gaat alsnog verder onder de naam Progressief Waalwijk. Tijdens de algemene ledenvergadering hebben leden aangegeven nog steeds achter de naamswijziging te staan. De naamswijziging was vorig jaar al bekend. Maar door de komst van Progressief Nederland kwam de nieuwe naam alsnog op de agenda. Progressief Waalwijk moet de nieuwe linkse lokale partij worden die binnenkort officieel wordt opgericht. De organisatie van het Fairytale Festival in Kaatsheuvel kan terugblikken op een geslaagde editie. Het festival trok 14.000 bezoekers en volgens de organisatie verliep alles voor 99% goed. Terwijl de afbouw nog bezig is, gaat de blik voorzichtig naar 2027. De kaartverkoop voor volgend jaar start namelijk op dinsdagavond al om 7 uur. Het volledige interview met de organisator is terug te luisteren op Langstraat FM. Het gaat goed met het toerisme in de Langstraatregio. Twee Langstraatse bedrijven hebben namelijk een Traveler's Choice Award gewonnen. Een landelijke prijs van TripAdvisor, waarbij toeristische hotspots worden beoordeeld op hun gastvrijheid en hun kwaliteit. Het gaat om paardenboerderij De Smulhoeve uit Kaatsheuvel en het Schoenenkwartier uit Waalwijk. Langstraat Media ging langs bij De Smulhoeve. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl.

ja, 1973 alweer. Wat een tijd geleden. Je hoorde Lady Lay. De temperatuur op dit moment in de Langstraat is maar liefst 11 graden. En het is rustig op de Brabantse wegen. En waar het niet rustig is, is het schijnbaar bij de Leest. Want daar staat een wachtrij op tickets. Zometeen misschien wel meer daarover.

0: Ja, en Femke heeft geen liefdesverdriet. Toch, Femke?
1: Nee, zeker niet.
2: Nee, zeker niet.
0: Goedemorgen. Ja, De Leest, daar is de komende week het een en ander te doen. Maar online is er op dit moment ook heel wat te doen. Want je staat in de wachtrij.
1: Absoluut. Ja, er is onze voorverkoop is gestart. En dat is altijd een superdruk moment. Maar vandaag, we zijn hard aan het monitoren om het allemaal zo goed mogelijk te laten verlopen. Dus het kan zijn als je denkt, hey, ik wil volgend jaar naar een voorstelling toekomen, dat je in een wachtrij staat. Weet dat we ermee bezig zijn en heb even geduld en dan kan je absoluut je kaartjes nog kopen. Want er zijn nog genoeg kaarten voor bijna alle voorstellingen. Alleen het duurt even voordat we al deze 1500 mensen die in de wachtrij staan kunnen toelaten. Want als we dat in één keer doen, ja, dan helaas knallen we eruit.
0: De 1500, dan zijn jullie toch wel in trek.
1: Ja, nou, daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, ik had van de week ook de brochure binnengekregen, door zitten bladeren. Maar ik kwam er toch al aardige dingen weer tegen, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, fijn hè. Er zitten echt pareltjes tussen.
0: Ja. Komen er deze week nog pareltjes langs?
1: Absoluut. Ik heb alleen even geen overzichtje voor mij.
0: Ja, ik ook niet, want ik zit ook te kijken. Want de website, we staan in de wachtrij, op bij De Leest. Hoe leuk kan het zijn? Ja,
1: in de wachtrij.
0: Ja, dat maakt niet uit. Maar in ieder geval mensen, de website ligt er niet uit. Je moet even wachten als je kaartjes wil bestellen. Het gaat vanzelf goed komen. Even wat geduld, pak even een bak koffie, smeer een boterhammetje. Dan gaat het vanzelf goed komen.
1: Ja, en als je nou denkt, hey, ik heb geen zin om zo ontzettend lang, want het kan echt wel even gaan duren. Zodat je denkt van, nou, daar heb ik helaas geen tijd voor. Kom lekker vanmiddag even terug naar de website. Dan is het drukker vanaf en kan je waarschijnlijk gewoon rustig je kaarten bestellen. En mocht jouw favoriete voorstelling nou zijn uitverkocht, want het gaat razendsnel met enkele, zoals een Bauke of een Beach Boys Best. Schrijf je vooral in voor de wachtlijst, want we proberen natuurlijk om deze voorstellingen bij te boeken, gezien er zoveel trek in is.
0: Oké, ik kan ook je telefoonnummer geven, 0631.
1: Ja, ik kan het alleen ook niet helpen, dus dat heeft geen
0: nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik denk, die gaat in paniek raken, maar nee, dat gaan we niet doen.
1: Hè. Nee hoor.
0: Dat hou ik stiekem voor mij alleen. Femke,
1: ja.
0: Succes vandaag. Bedankt in ieder geval dat je even tijd wilde maken voor me. En we spreken elkaar volgende week weer.
1: Yes, we spreken elkaar.
0: Doei.

Lopez, de film Monster in Law. Ja, ik dacht van, oh, die ken ik. Ja, dat was ze dus. Overigens nog een hele leuke tip voor te kijken op de streamingdienst. Apex, ja, je moet in ieder geval wel in de gaten houden dat dat een flinke thriller is.

0: didn't.
1: Ja, zit je even te kletsen? Is de plaat bijna afgelopen. Shanice uit 1991. En I Love Your Smile. We gaan op naar het nieuws van 11 uur. Dat doen we samen met Eric Carmen. Die we ooit nog eens kennen uit de film Dirty Dancing.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokkadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
16: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
17: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
18: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
19: Ik wil je graag

0: Vlaams en Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
0: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

Een oude nummer 1 notering uit de Nederlandse hitlijst. Whitney Houston, helaas niet meer onder ons. I Wanna Dance With Somebody. Wat een heerlijke plaat is dit. Het is 11 graden in de Langstraat, en ze zeiden net al in het nieuws. Het wordt een koude, koud weekend, ja. Ja, zondag gaat het eigenlijk als het enige een beetje lekker worden. 17 graden en het zonnetje schijnt hier. Dit moment is het 11 graden in.

0: Je hoorde Taylor Swift, een van de rijkste dames op dit moment op de wereld. Meer als 1,5 miljard schijnbaar heeft ze op haar bankrekening staan. Ja, heerlijk toch? Je hoorde haar laatste nieuwe single Elizabeth Taylor. Maar ik ben met veel minder ook gelukkig. We gaan even naar de voorste venne. Maar daar zit Ilse voor ons klaar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ook geen 1,5 miljard op je rekening, denk ik, hè?
1: Nee, was maar waar.
0: Ja, en dan? Zou je dan gelukkig zijn?
1: Nou, dat denk ik wel, ja. Geld, onder andere.
0: Ja, geld maakt niet gelukkig, zeggen ze.
1: Nee, maar het hebben is wel fijn.
0: Ja, dat is ook wel weer zo. Ja, binnenkort komt de nieuwe lijst staat al online van wat hier allemaal te doen is het komend jaar bij jullie.
1: Ja, de nieuwe programmering staat inderdaad online. Nog niet alle voorstellingen of nog niet alle evenementen, maar dat wordt langzamerhand aangevuld. Maar vanaf 18 mei start onze kaartverkoop voor het nieuwe seizoen. En in de eerste week na de grote vakantie komt ons programmaboekje ook weer uit. En die wordt dan weer via het Weekblad Heuzen verspreid.
0: Okay.
1: Maar je kunt alvast in ieder geval een voorproefje op onze website zien wat we in ieder geval alvast zeker weten wat we gaan draaien.
0: Dat is helemaal mooi. Nog juweeltjes ertussen? Ja, alles moet je zeggen, maar waar jullie heel trots op zijn?
1: Ja, we hebben Wim Kieft komt langs, dat vinden we wel heel leuk. En Wim Kieft, Stijn Broks en Eddie van der Lee over de voetbal. Maar er wordt een interview met hem gehouden. Ja, dat vinden we wel heel leuk. Ja, er zit eigenlijk van alles tussen. Angelo Groothuizen, pianobazen, Esther van der Voort weer natuurlijk. Kikken. We hebben twee jeugdvoorstellingen ook weer. Juffrouw Roos en Ernst Bobby en de rest. Dus ja, het is gewoon eigenlijk voor iedereen wat wils.
0: Te veel om op te noemen.
1: Ja, te veel om op te noemen, inderdaad.
0: Maar voordat het zover is, er is deze week ook nog wel wat te doen.
1: Ja, we hebben in ieder geval Jurgen Rijman. Die komt komende vrijdag bij ons spelen. Vrijdag 15 mei. En daar zijn nog kaartjes voor te kopen. Hij is afgelopen week vaak op tv geweest, in de krant gestaan. Mensen waren best wel enthousiast van zijn interview en zijn tv-opname. En ja, daar hebben mensen ook wel weer zin in gehad. Zin in om zijn voorstelling ook bij te wonen. €25, inclusief pauzedrankje. En de show duurt 90 minuten. Dus ik zeg, ja, na dag naar hemelvaart, kom lekker nog even naar het theater toe.
0: Ja, dan hoef je niet voor buiten, even thuis te blijven. En het is ook verschrikkelijk weer. Dus hoe lekker kan het zijn om even lekker in het theater te gaan zitten?
1: Nou, inderdaad, dat vind ik ook. €25, ja, dus koop je kaartje online nog. En dan en dan hebben we maandag 18 mei de Korrel film. Ik denk niet dat ik het helemaal goed uitspreek, maar weer een samenwerking met de seniorenschool. Die draaien we natuurlijk 's middags om 14:30, inclusief koffie en thee. En dat is ook altijd gewoon gezellig. Superleuk, hartstikke druk. Vrije plaatsen, dus ja.
0: Ja, een film die over de oorlog gaat.
1: Ja, een muzikaal drama is het. En inderdaad over de oorlog in 1916. En dat dreigt het plaatselijke koor te verdwijnen. En omdat alle mannen naar het front moeten vertrekken. Ja, en daar gaat dan de film een beetje over.
0: Ja, er staat ook een hele leuke
1: film.
0: Er staat ook een trailer op de website. Dus daar kun je vast een klein voorproefje bekijken op de website van de Voorste Venne.
1: Ja, zeker.
0: Oké, Ilse, dankjewel weer. En ik spreek je volgende week. Succes met de voorverkoop.
1: Dankjewel, komt goed.
0: Doei doei.
1: Doei. Info en

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. GroenLinksAf gaat alsnog verder onder de naam Progressief Waalwijk. Tijdens de algemene ledenvergadering hebben leden aangegeven nog steeds achter de naamswijziging te staan. De naamswijziging was vorig jaar al bekend. Maar door de komst van Progressief Nederland kwam de nieuwe naam alsnog op de agenda. Progressief Waalwijk moet de nieuwe linkse lokale partij worden, die binnenkort officieel wordt opgericht. De organisatie van het Fairy Tale Festival in Kaatsheuvel kan terugblikken op een geslaagde editie. Het festival trok 14.000 bezoekers en volgens de organisatie verliep alles voor 99% goed. Terwijl de afbouw nog bezig is, gaat de blik voorzichtig naar 2027. De kaartverkoop voor volgend jaar start namelijk op dinsdagavond al om 7 uur. Het volledige interview met de organisator is terug te luisteren op Langstraat FM. Het gaat goed met het toerisme in de Langstraatregio. Twee Langstraatse bedrijven hebben namelijk een Traveler's Choice Award gewonnen. Een landelijke prijs van TripAdvisor, waarbij toeristische hotspots worden beoordeeld op hun gastvrijheid en hun kwaliteit. Het gaat om paardenboerderij De Smulhoeve uit Kaatsheuvel en het Schoenenkwartier uit Waalwijk. Langstraat Media ging langs bij De Smulhoeve. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Dirk en de Domino's. Een Leila, daar hadden ze het over in deze heerlijke song. 11 graden op dit moment buiten in de Langstraat. En het is rustig op de Brabantse wegen om ons heen. En nu tijd voor de flitsschijf van deze week.
1: Flitsschijf. Dit is de flitsschijf van deze week.
2: OG met Something Perfect.

0: Gilliam. Maar van deze grote artiesten gaan we naar iemand anders. En dat is Cas. Hallo Cas, goedemorgen.
1: Goedemorgen Erik.
0: Ja Cas, jij bent van de organisatie van het Moers Pinkster Weekend. En ik gaf net even wat leuke namen. Maar bij jullie komen er ook heel wat leuke namen langs.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Zaterdagavond
0: Wacht. Het is Moers Pinkster Weekend. Dus niet aankomend weekende, maar het weekende erop is het.
1: Ja, inderdaad, met Pinksteren.
0: Ja, met Pinksteren. Dat doen jullie voor de?
1: Dat doen we nu voor de 42e keer.
0: 42e keer. Zitten er nog mensen bij van 42 jaar geleden?
1: Er zit nog één iemand in de organisatie die 43 jaar geleden, dus één jaar niet doorgegaan, mee is begonnen inderdaad.
0: Oké. Maar goed, dit jaar weer een hele waslijst. En ik heb hier een beetje zo de artiesten voor mijn neus. Ja, het is niet verkeerd als ik dat eerlijk mag zeggen.
1: Nee, zeker. We hebben goed ons best gedaan.
0: Ja. Wat kunnen de mensen dit jaar verwachten met Pinksteren?
1: Ja, met Pinksteren hebben we twee feestavonden eigenlijk voor iedereen. En we hebben gefocust op de boerenrock en het levenslied meer. Dus op zaterdag komt DC Experience langs. Buren van de Brandweer, Senna, Party Freaks. Zondag Henk Wijngaard, John West, Kido van der Graaf en de Daredevils.
0: Ja, Henk Wijngaard, die leeft nog, hè?
1: Hij leeft nog, ja. Had afgelopen week nog nieuws met zijn nieuwe vrachtwagen natuurlijk.
0: Oh, die heb ik niet meegekregen.
1: Oh ja, zijn touringcar is helemaal gerestaureerd en dat is groot in het nieuws geweest.
0: Oké, en daar komt hij ook mee langs dan?
1: Dat denk ik niet.
0: Oké, maar hoe komen jullie bij Henk Wijngaard uit?
1: Nou, we waren naar een artiest op zoek die iedereen kent. En Henk Wijngaard is natuurlijk wel iemand die kan gewoon een uur lang helemaal vol zingen met allemaal verschillende liedjes. Iedereen kent zijn muziek. En voor een feesttent is het ook gewoon een ideaal naam, denk ik.
0: Ja, dat sowieso. Maar buiten de artiesten en het feest in de tent is er nog het een en ander meer te doen, toch?
1: Ja, zeker zondagmiddag. Zondagmiddag organiseren we familiemiddag. Dan voor jong en oud kunnen langskomen. Daar komt ook Fien en Teun, erg populair onder de kinderen. De Kids Carousel. En voor de ouderen op het terras wat live muziek. En er zijn wat activiteiten te doen voor iedereen.
0: Er komt ook nog een goochelaartje langs, zie ik.
1: Ja, inderdaad, een goochelaar. Komt ook langs de tafelgoochelaar. Die zou gewoon rondlopen. De plaatselijke kruisboogvereniging doet een demonstratie. Voor iedereen is er van alles wat te doen.
0: Oké. Voor diverse evenementen moet er ook entree betaald worden. En is het al uitverkocht? Of,
1: nee, het is nog niet uitverkocht. We zitten nu op 70% ongeveer. Mm-hmm. De kaarten zijn nu nog te koop voor €25. En vanaf volgende week wordt het €27,50 voor de allerlaatste tickets.
0: Ja, €25 voor 2 dagen of is het per dag?
1: Nee, per dag.
0: Per dag, oké.
1: Per dag, inderdaad. We hadden eerst combi tickets, maar die zijn al uitverkocht helaas.
0: Ja, oké. Maar daar hoef je ook in ieder geval niet thuis voor te blijven. Want daar komt een hele hoop langs en een hele hoop gezelligheid. Cas, ga ervan genieten. Ik kom de zondagavond even op de koffie.
1: Komt goed.
0: En dan ga ik Senna zien of niet?
1: Senna komt zaterdag helaas al.
0: Oh, dan had ik zaterdag moeten komen. Nou, vooruit dan. Cas, dankjewel. Ga er zelf ook van genieten.
1: Graag gedaan. Gaan we doen.

0: Ja, wat is het een heerlijk nummer. En eigenlijk is je al heel oud, hoor.
1: Het wordt veel relaxter.
0: Ja, dan toch over heerlijke nummers te praten. Dan mag deze natuurlijk ook niet ontbreken. Zometeen ook nog John Lennon. Of Julian Lennon bedoel ik. De zoon van John Lennon. Maar eerst even Depeche Mode. En enjoy the silence. Heb je overigens nog iets te melden? Heb je een leuke agenda? Bericht voor ons. Laat het ons gewoon weten. Mail het gewoon even naar redactie@langstraatmedia.nl.

heerlijk. Enjoy the silence. Nou, silence is er in ieder geval niet. En dan worden we gek hier als het stil raakt op de radio. En daar gaat hier ook van alles piepen dan. Je hoorde Depeche Mode. We gingen terug naar 1990. We gaan 6 jaar verder terug in de tijd. Samen met de zoon van John Lennon, genaamd Julian Lennon. Too late for say goodbye.

0: Too late for say goodbye. Nee, het is nog niet te laat, want we hebben er nog één. Ja, echt.
1: Info en hits.
0: Ja, ik ga nu wel zeggen, too late for say goodbye. Nee, ik ga echt goodbye zeggen. Eet smakelijk. Veel plezier met

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: Ga
14: je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
15: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
16: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
17: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
16: Klinkt goed.
17: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
18: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
19: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
20: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven... Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
19: Help je mee?
21: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
22: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
23: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
24: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
25: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
26: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker.

Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. GroenLinks Af gaat alsnog verder onder de naam Progressief Waalwijk. Tijdens de algemene ledenvergadering hebben leden aangegeven nog steeds achter de naamswijziging te staan. De naamswijziging was vorig jaar al bekend. Maar door de komst van Progressief Nederland kwam de nieuwe naam alsnog op de agenda. Progressief Waalwijk moet de nieuwe linkse lokale partij worden die binnenkort officieel wordt opgericht. De organisatie van het Fairytale Festival in Kaatsheuvel kan terugblikken op een geslaagde editie. Het festival trok 14.000 bezoekers en volgens de organisatie verliep alles voor 99% goed. Terwijl de afbouw nog bezig is, gaat de blik voorzichtig naar 2027. De kaartverkoop voor volgend jaar start namelijk op dinsdagavond al om 7 uur. Het volledige interview met de organisator is terug te luisteren op Langstraat FM. Het gaat goed met het toerisme in de Langstraatregio. Twee Langstraatse bedrijven hebben namelijk een Traveler's Choice Award gewonnen. Een landelijke prijs van TripAdvisor, waarbij toeristische hotspots worden beoordeeld op hun gastvrijheid en hun kwaliteit. Het gaat om paardenboerderij De Smulhoeve uit Kaatsheuvel en het Schoenenkwartier uit Waalwijk. Langstraat Media ging langs bij De Smulhoeve. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
14: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
15: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Goed investeren.

0: Zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Schakel maar in.
4: Van harte welkom.
5: Schakel maar in.
3: En geniet.
6: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
3: Gewoon lekker lang luisteren.
7: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker lang luisteren.

is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. GroenLinksAf gaat alsnog verder onder de naam Progressief Waalwijk. Tijdens de algemene ledenvergadering hebben leden aangegeven nog steeds achter de naamswijziging te staan. De naamswijziging was vorig jaar al bekend. Maar door de komst van Progressief Nederland kwam de nieuwe naam alsnog op de agenda. Progressief Waalwijk moet de nieuwe linkse lokale partij worden die binnenkort officieel wordt opgericht. De organisatie van het Fairy Tale Festival in Kaatsheuvel kan terugblikken op een geslaagde editie. Het festival trok 14.000 bezoekers en volgens de organisatie verliep alles voor 99% goed. Terwijl de afbouw nog bezig is, gaat de blik voorzichtig naar 2027. De kaartverkoop voor volgend jaar start namelijk op dinsdagavond al om 7 uur. Het volledige interview met de organisator is terug te luisteren op Langstraat FM. Het gaat goed met het toerisme in de Langstraatregio. Twee Langstraatse bedrijven hebben namelijk een Traveler's Choice Award gewonnen. Een landelijke prijs van TripAdvisor, waarbij toeristische hotspots worden beoordeeld op hun gastvrijheid en hun kwaliteit. Het gaat om paardenboerderij De Smulhoeve uit Kaatsheuvel en het Schoenenkwartier uit Waalwijk. Langstraat Media ging langs bij De Smulhoeve. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
1: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
12: uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
16: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
17: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
18: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
21: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
22: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
23: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
24: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Goed zo.
30: Langstraat FM.
31: De beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

Kyle Yanny en Hidden Love Runner. Hidden Lover, zo moet ik het zeggen. Een middagmix met Ferrari Roosendaal voor deze dinsdag alweer. Goedemiddag en hartelijk welkom. Ja, maak je muziek eraan drieën. Het gaat vanuit eraan de hits van nu. Met natuurlijk de vaste items die je gewend bent. Een vleugje informatie en wat muziek uiteraard. En wat betreft de informatie, dat wordt weer zo door Siem van der Kaar in het regionieuws. En de muziek en de items daaromheen. We hebben nog het weer en uiteraard nog het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. En je weet het, als je daarvoor goede ideeën hebt, dan schiet wat er binnen, dan moet je dat maar even melden. Dat kan je op twee manieren doen. Even appen op 06 21 21 32 10. Of anders even mailen op middagmix@langstraatmedia.nl. Dan nemen we het mee de volgende keer in de uitzending. Jouw middagmix, een uur lang. Het gaat vandaag eraan, de hits van nu. We kijken in de flitsende 50. Deze single staat er volgens mij nog niet in, maar binnenkort wel verwacht, denk ik zo. Het is wel te passen om daarmee een radioprogramma te beginnen middag weer, als het gaat om dit uurtje middagmix. Marcello en Thomas Red, and here we go.

Hij was in 1981 wel redelijk heerlijk, ook nog van Mickey. Annie, hou jij mijn tassie even vast. 9 weken top 40 en het haalt nog de tweede plaats in de top 40. Dus wat dat betreft een dikke top 3 het. Voor deze dame de tijd. Annie, hou jij mijn tassie even vast. De disco spont al aan. Ja, je kent het wel. Jouw middagmix met New Rockset en Fireworks terug uit de jaren 90.

Met Bruno Mars, 24K Magic. En volgens mij heeft u al een beetje opgelet hoe het ging in de jaren 80 als het gaat om effecten op de stem doen. De zogenaamde vocoder was in de jaren 80. En met deze plaat was dat helemaal al een hit, volgens mij. Misschien kan je dat wel herinneren. Terug naar 1987 met Roger en I Wanna Be Your Man hier in de middagmix op Langstad FM.

0: is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. GroenLinksAf gaat alsnog verder onder de naam Progressief Waalwijk. Tijdens de algemene ledenvergadering hebben leden aangegeven nog steeds achter de naamswijziging te staan. De naamswijziging was vorig jaar al bekend. Maar door de komst van Progressief Nederland kwam de nieuwe naam alsnog op de agenda. Progressief Waalwijk moet de nieuwe linkse lokale partij worden die binnenkort officieel wordt opgericht. De organisatie van het Fairytale Festival in Kaatsheuvel kan terugblikken op een geslaagde editie. Het festival trok 14.000 bezoekers en volgens de organisatie verliep alles voor 99% goed. Terwijl de afbouw nog bezig is, gaat de blik voorzichtig naar 2027. De kaartverkoop voor volgend jaar start namelijk op dinsdagavond al om 7 uur. Het volledige interview met de organisator is terug te luisteren op Langstraat FM. Het gaat goed met het toerisme in de Langstraatregio. Twee Langstraatse bedrijven hebben namelijk een Traveler's Choice Award gewonnen. Een landelijke prijs van TripAdvisor, waarbij toeristische hotspots worden beoordeeld op hun gastvrijheid en hun kwaliteit. Het gaat om paardenboerderij De Smulhoeve uit Kaatsheuvel en het Schoenenkwartier uit Waalwijk. Langstraat Media ging langs bij De Smulhoeve. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Vriend, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Verspreid over het land valt een enkele bui, maar op de meeste plaatsen houden we het droog. Bij een matige westenwind stijgt de temperatuur naar 11 of 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen, later gevolgd door buien. Het koelt af naar 10 tot 5 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen vallen er regen- en onweersbuien. Het blijft met 10 tot 14 graden aan de frisse kant. Bah, mensen. Het is allemaal wat. Jasje en paraplu bij de hand houden dan als je naar buiten gaat. Dit is de middagmix met Radio Roosendaal. Dus de nieuwe Alok en Khalid en Dive Into Me.

0: Alok en Calette en Dive Into Me. Het leidt ons daardoor snel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën daarvoor. Ik daag je nog steeds uit. Stuur je suggestie maar in. Kan op twee manieren. Mailtje doen naar middagmix@langstraatmedia.nl of even appen op 06 21 21 32 10. Het centrale WhatsApp-nummer van de studio van Langstraat FM. Dan nemen we dat mee. Ook dat kunnen we hier gewoon uitlezen vanuit de thuisstudio waar dit dan weer vandaan komt. Maar techniek staat voor niks, mensen. Het gaat allemaal heel automatisch. Het was heel de koffer. Wat hebben we vandaag in de pocket? Wel nu. Het was in het jaar 2000. Het jaar van de Millennium Bug. Dat Sweet From My Attitude de single Flowers uitbracht. Het was de enige single in de top 40 overigens van de Sweet From My Attitude. Het deed het 6 weken in de top 40 en haalde de 20e plaats. Dus een bescheiden hitje eigenlijk. Toch is het wel bijgebleven, want 20 jaar later bracht Nathan Douwe featuring Jacquet. We doen het een keertje over, we restylen hem een beetje. En we zullen dan het werkje nog een keer terug in dit praten. Hij heeft niet op top 40 gestaan, de cover overigens, maar is wel terug te vinden op het album van Nathan Douwe. Heet het album In Heaven I Had a Phone Line. En ik mag zeggen wat ik nou leuker vind. Het origineel van de Sweet From My Attitude, Flowers uit het jaar 2000. Of weer de remake van 20 jaar later uit het jaar 2020 van Nathan Douwe, featuring Jacquet en Flowers, een betere. En jou een betere. En jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Gerrit Origineel aan de cover. Het is duidelijk, hè, dat net een Douwe featuring Jack Hay en Flowers uit het jaar 2020 was geïnspireerd door de Zwitserse attitude Flowers uit het jaar 2000. En ze doen dan weer een Origineel cover. Goeie ideeën daarvoor. Je mag me overstemmen. Je mag me helemaal overbluffen met jouw suggestie. Stuur hem in via de WhatsApp op 06-21-21-32-10 of mail middagmix@langstadmedia.nl. De flitsende 50. We zijn naar Maarten in het weekend. Twee keer tussen 2 en 5. Op zaterdag en op zondag. Je kan stemmen op deze lijst.
1: De flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/ jouw streepje top 5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: OG met Something Perfect.

Deze hele kleine de flitschijf nog. Eugène en Something Perfect. Eens kijken wat hij gaat doen de komende weken in de Nederlandse top 40 en ook in de flits in de 50. Of het echt een grote hit gaat worden. Zo, vanuit dit palace van nu weer even terug naar het 12e decennium, de jaren 90, waarin van alles gebeurde. En ook deze artiest, de Captain Hollywood Project en More and More.

Ik heb dat project More and More and More. Het waren van die bandjes uit de jaren 90. Hè. Die groepjes die regelmatig terugkwamen. Electropop of Eurodance, hoe je het ook noemen wil. Markant voor de jaren 90 in ieder geval. En dit is de reclame, mensen. Zometeen een paar uurtjes los-op. En dan om 5 uur Anton Nachtzwaan met Van Zessen klaar. Ik dank je weer. Ik ben er morgen weer. Een nieuwe aflevering van de Middagmix. De laatste. Colorblind en Crazy in Extended. Als het langer toegelaten wordt, ik zeg morgen dan weer in de Middagmix. Hoi.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
18: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
19: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
20: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
21: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. GroenLinksAf gaat alsnog verder onder de naam Progressief Waalwijk. Tijdens de algemene ledenvergadering hebben leden aangegeven nog steeds achter de naamswijziging te staan. De naamswijziging was vorig jaar al bekend. Maar door de komst van Progressief Nederland kwam de nieuwe naam alsnog op de agenda. Progressief Waalwijk moet de nieuwe linkse lokale partij worden, die binnenkort officieel wordt opgericht. De organisatie van het Fairytale Festival in Kaatsheuvel kan terugblikken op een geslaagde editie. Het festival trok 14.000 bezoekers en volgens de organisatie verliep alles voor 99% goed. Terwijl de afbouw nog bezig is, gaat de blik voorzichtig naar 2027. De kaartverkoop voor volgend jaar start namelijk op dinsdagavond al om 7 uur. Het volledige interview met de organisator is terug te luisteren op Langstraat FM. Het gaat goed met het toerisme in de Langstraatregio. Twee Langstraatse bedrijven hebben namelijk een Traveler's Choice Award gewonnen. Een landelijke prijs van TripAdvisor, waarbij toeristische hotspots worden beoordeeld op hun gastvrijheid en hun kwaliteit. Het gaat om paardenboerderij De Smulhoeve uit Kaatsheuvel en het Schoenenkwartier uit Waalwijk. Langstraat Media ging langs bij De Smulhoeve. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Info en hits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidroonsystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
18: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
19: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
20: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
23: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De fractie van Lokaal Belang heeft schriftelijke vragen gesteld over de plannen van het industrieterrein van Waalwijk van Raymond Vos. De rijkste man van Nederland wil in de gemeente meerdere bedrijventerreinen neerzetten, maar dit zou er tegen de wens zijn van de gemeente. Lokaal Belang wil weten wat de plannen concreet zijn en of de besluitvorming in ieders belang is. Dorpsfeest Klein Dongevaart gaat dit jaar uitbreiden en krijgt een nieuwe naam. Met de naam We Gaan Voor Gaas is het dorpsfeest dit jaar op zaterdag en op zondag. Op Sportpark De Gaasjes is op zaterdag de feestavond en de zondag zal in teken staan voor ontspanning voor het hele gezin. Grote online drukte bij het theater De Leest in Waalwijk. Gisteren startte de voorverkoop van de nieuwe theatervoorstellingen ter ere van het 30-jarig jubileum. Mensen stonden uren online in de wachtrij om een kaartje te bemachtigen. Ter ere van het jubileum zijn er dit jaar meer theatervoorstellingen dan ooit, waaronder een paar internationale voorstellingen. Langstraat Media ging langs bij De Leest. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in de beeld op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
16: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
17: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
18: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
19: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
20: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
21: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
22: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker luisteren.

0: De knieger die erop let dat het inmiddels alweer dinsdag is. Maar goed, we gaan hem eigenlijk gisteren moeten draaien. New Moon on Monday 1984. Dat was muziek van Duran Duran.
1: Tot 6 uur klaar met Anton Nachtveld.
0: En die zegt een prima goedemiddag. Welkom bij alweer de zoveelste aflevering van Studio 626 live hier op Langstraat FM. Van zessen klaar met Nachtzame staat 341 kilometer aan ingesloten blik in ons land. Het is, deze week is het regenachtig weer, maar in de loop van de week richting het weekend gaat het toch weer de temperatuur weer wat omhoog gaan in elk geval. Vandaag is het meestal een graad of 13 in de streek. We kunnen wel genieten van mooie buienluchten als het ware. Maar goed, straks is de flitsschijf, de speciale aanbieding, het regionaal nieuws met weer van de K, verkeer, weer en de fijnste muziek. Dit kwam gisteren uit. Het is een samenwerkingsverband tussen twee ex-Beatles. Eigenlijk de enige twee die nog leven zijn. Paul McCartney en Ringo Starr. Dit is Home to Us.

De New Music, een one-hit wonder, This World of Water, waarvan Antonie Fijneman zegt van dat is een lekkere plaat, lang geleden dat ik die gehoord heb. Ja, dat soort pareltjes, dat soort krenten in de pap, die proberen we dus elke keer wel te draaien in dit Radio Feuilleton. Dit is van 6 uur maandag tot en met vrijdag tussen 5 en 6 hier op Langstraat FM. Het is 19 over 6, we gaan even kijken wat het verkeer doet. Er staat maar liefst 341 kilometer aan één gesloten blik. Onder andere op de A2 Randweg Eindhoven. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Batadorp, Randweg N2 en knooppunt Hocht. 3 kilometer file. Het is ook wel langzaam rijden op de hoofdrijbaan tussen Maasbrug en knooppunt Hintham. Nog een keer 4 kilometer. De ring Sertogenbosch staat er stil op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en afrit Veghel voor 5 kilometer. Staat stil op de verbindingsweg A2 vanuit Sertogenbosch voor 2 kilometer. Dat dus de A2. De A27 dan staat het vast op de hoofdrijbaan tussen afrit Noordloos en de Merwedebrug voor 6 kilometer. Rijdt ook langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Lexmond en knooppunt Gorkum voor 2 kilometer. De A58, stilstandverkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Best en Moergestel, 5 kilometer. Langzaam rijdverkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Batadorp en afrit Oorschot voor 6 kilometer. Tot besluit afrit Waspik op de A59. Stilstandverkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Waspik en Oosterhout, 2 kilometer. En zat ook nog stil op de onbekende weg, verbindingsweg vanuit A59 vanuit Waalwijk. Daar staat de dagelijkse 1 hele kilometer als het ware. Sterkte, mochten jullie in die file staan, zometeen het weer en ook het regionaal nieuws met Siem van der Kaap. En zometeen de flitsschijf van Eugene uit Defendert en Something Perfect. Maar eerst gaan we terug naar 1985 met Splitsing. Geef me wind en zeilen. En alsjeblieft een klein beetje hogere temperaturen, jongens.

0: I'm sorting out my feelings, it's too good to be true. Maybe I'm the one that's changed.
1: Als je ze zo hoort, die dames, is het net Madonna. Klinkt verschrikkelijk internationaal. Maar als je in Zeeland of in Gelderland of in Friesland of in Groningen woont, of in Noord-Holland of in Zuid-Holland, ja, dan is het ook internationaal, want het komt uit het eigen Brabant, jongens, uit Feyenaard, de drie zusjes. O'Gene en Something Perfect. En inderdaad, het hikt tegen het perfecte aan, jongens. De flitsschijf deze week, je hoort hem heel de week nog in het programma langskomen. Straks onder meer nog muziek van Anita Baker. We hebben uiteraard het regionale weer. Maar eerst iets wat je tegen je geliefde zegt. I love you to the moon and back. Dit is Savage Garden. She's taking-

0: is een wereldberoemde plaats. Een echte radiohit, want een hitparadehit werd het helaas niet. In 1986 kwam hij niet verder dan de nummer 2 in de tipparade, Anita Baker. En inderdaad, het geweldige, fantastische, mooie, meeslepende Sweet Love.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De fractie van Lokaal Belang heeft schriftelijke vragen gesteld over de plannen van het industrieterrein van Waalwijk van Raymond Vos. De rijkste man van Nederland wil in de gemeente meerdere bedrijventerreinen neerzetten, maar dit zou er tegen de wens zijn van de gemeente. Lokaal Belang wil weten wat de plannen concreet zijn en of de besluitvorming in ieders belang is. Dorpsfeest Klein Dongevaart gaat dit jaar uitbreiden en krijgt een nieuwe naam. Met de naam We Gaan Voor Gaas is het dorpsfeest dit jaar op zaterdag en op zondag. Op Sportpark De Gaasjes is op zaterdag de feestavond en de zondag zal een teken staan voor ontspanning voor het hele gezin. Grote online drukte bij het theater De Leest in Waalwijk. Gisteren startte de voorverkoop van de nieuwe theatervoorstellingen ter ere van het 30-jarig jubileum. Mensen stonden uren online in de wachtrij om een kaartje te bemachtigen. Ter ere van het jubileum zijn er dit jaar meer theatervoorstellingen dan ooit, waaronder een paar internationale voorstellingen. Langstraat Media ging langs bij De Leest. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: En om 6:30, de hoogste tijd dat we een blik op het weer gaan bekijken. Deze week is de regenjas vaak nodig, want het is een komen en gaan van buien. Soms valt er veel regen in korte tijd, trekt de wind flink aan en koelt het snel af. Toch zijn er ook droge perioden met wat zonneschijn. Dan is het massaal een graad of meestal een graad of 13 en dan kan er worden genoten van mooie buitenluchten. Vanmiddag neemt het aantal buien af en is er ruimte voor de zon. Dan is het echt prima weer voor een wandeling. Doe je wel een jas aan, want het wordt slechts een graad of 13 in de Langstraat. Bij een matige westenwind ligt de gevoelstemperatuur nog iets lager. Vanavond worden nieuwe buien aangevoerd vanaf de Noordzee. Het is vrijwel heel in het hele land even nat. In de loop van de nacht wordt het weer wat vaker droog. Bij opklaringen koelt het af naar 4 graden. Op de meeste plaatsen wordt het niet kouder dan een graad of 7. Morgen vroeg is de kans groot op droog weer, maar al vrij snel worden veel buien aangevoerd. Het kan stevig doorplensen en plaatselijk valt er in korte tijd zo'n 15 mm. Daarbij trekt de wind aan en zijn er in het hele land windstoten van zo'n 60 km per uur mogelijk. Het koelt ook enkele graden af tijdens zo'n bui en soms gaan de buien gepaard met hagel en onweer. Tussen de buien door komt de zon even tevoorschijn en maak je ook kans op om een regenboog te zien. Op die momenten is het een graad of 11 en staat er een matige zuidwesten of westenwind.
2: Van A naar beter. Van start tot finish. Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic.

Van de ene tipparadenotering duiken we zomaar terug naar een andere tipparadenotering. Eigenlijk alleen een ander jaar, dan 1994. De Car Classic van Ten Sharp. Niels Kaptein en Marcel, weet je ook alweer. Als de leeftijd naar staan, dan wil je iets zeggen. Je hebt het in je hoofd en dan ben je het ineens weer kwijt. Ja, maar goed, de klompenboer in elk geval. Het is 42 voorbij 17 met Eloy Youssef.

kan ik daar niet tegen dat ik het even kwijt ben. Dus ik heb het snel er even opgezocht. Ten Sharp natuurlijk, een band met Marcel Kaptein op zang en Niels Hermes op de keyboard. Hè? Zo. Het is 5:15. Zo direct, uiteraard. De speciale aanbieding deze week. De Rolling Stones nieuwe single. En In the Stars van het album wat in juni uit gaat komen. En tot die tijd is dit Niall Horan. En mocht je aan tafel zitten, smakelijk eten. Dit is de Dinner Party op Langstraat FM.

blijft een heerlijke plaat, jongens. Splinternieuw, hagelnieuw eigenlijk. De nieuwe Rolling Stones. En in de Stars speciale aanbieding betekent dat je hem elke werkdag langs hoort komen in dit Radio Feuilleton van 6 klaar. En ook collega Erik van Vliet die draait hem. Om zodoende een beetje reclame te maken voor dit programma. Ach ja. Collega's onder elkaar, we moeten elkaar helpen, niet waar? Morgen vroeg is Erik van Vliet er weer tussen 6 en 9. Vroeg uit de veren. En hij is uiteraard ook voor de wekker wakker. En ook dan gaat hij terug in de tijd. Net als Yves Berendsen. Elke

0: elke werkdag van 5 tot 6. Van 6 klaar met Anton Nachtzaam op Langstraat FM.
1: En die zegt, en die werpt een blik op de klok. En die ziet dat het 5 voor 6 is geweest. Dat wil zoveel zeggen dat we er een eindje aan gaan breien. Het is dinsdag 12 mei 2026. Dat betekent vanavond om 8 uur Arno & Friends tussen 8 en 10. En tot die tijd hoor je uiteraard de lekkerste non-stop muziek. Want we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week. Langstraat FM op 105.7, 106.8. En uiteraard ook via DAB+, 6C en 8A. Voor de liefhebbers van de Nederlandstalige muziek hebben we uiteraard op 107.2 FM Langstraat NL. Dit gezegd hebbende wens ik u een hele genoeglijke dinsdagavond. Doe niks wat ik ook niet zou doen. Mocht je nog onderweg zijn van weg naar huis, stap nog steeds een dikke 300 kilometer file. In de regio valt het allemaal reuze mee. Dan wens ik u in elk geval wel thuis, smakelijk eten. En wat mij betreft, tot morgenmiddag, even over 5. Tot eens.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
15: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
16: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
17: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
18: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
19: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
20: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
21: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
22: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
23: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
24: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
25: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
26: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat FM.
0: Tot 10 uur vanavond is dit Arno and Friends. Met Arno van den Meerakker en Mirabel Gruijs.

0: Ja, goedenavond zeg. Wat een lekkere plaat als opener vanavond. Mirabel klaargezet volgens mij deze. Fleetwood Mac en Rhiannon, welkom bij I Know We're Friends. Ja, we zijn er weer. We mogen weer. Ik moet wel even natuurlijk jou openzetten.
1: Ja, ik zei al jazeker dat ik hem klaar had gezet, maar ik hoorde mezelf niet. Nee, ik vind de Fleetwood Mac ook goed, maar ik weet natuurlijk dat jij de opperfan bent. Dus ja.
0: Weet je wel, hè?
1: Jawel, zeker.
0: Ja. Ja, nee, leuk. Lekker plaatje. Mijn officiële kennismaking met Fleetwood Mac, met dit nummer. Rhiannon, 1977. Hoorde ik op de Virato. Alfred Legarde had een betonnen uur. Nou zeg ik niet dat dit beton is, maar daar had hij een stevige plaat destijds. En daar ontdekte ik deze plaat. Dus dat is wel een mooie herinnering voor mij altijd weer. Ja. Dus zo'n haakje, hè?
1: Ja, precies. Nou, we kunnen het wel een betonplaat noemen. In de zin van dat ze natuurlijk al jarenlang gewoon muziek maken die nog steeds kan. Dus,
0: ja, zeker.
1: Dat vind ik wel een betonplaat. Labeltje waar.
0: Ja, nou mooi. Ja, leuk. Nou, geen voetballen vanavond, want RKC is eruit sinds zaterdag. Ik mocht het programma doen zaterdag, want ik had pas stand-in gemeld. Ja. En degene die zou draaien, die kon niet. Dus ik heb hier 2 uurtjes radio gemaakt. Nee, vanaf 4:15 tot 7:00.
1: Ja, oké. Okay.
0: Radio gemaakt. Dus goed. Het was best wel spannend, want op een gegeven moment was het 1-1. Ja, we hadden nog eentje extra moeten scoren. Dan hadden we verlenging. Maar ja, goed. Tot op het allerlaatst zat het niet mee.
1: Oké. Okay.
0: Nee, maar goed, het is zo. Dan hebben ze weer een jaar de tijd om wellicht hun best te doen en wel in de Eredivisie te komen. Je weet het nooit.
1: Het is voor RKC en voor alle voetbalfans natuurlijk heel erg jammer.
0: Ja.
1: Maar voor ons wel fijn, want we hebben natuurlijk al 2 weken achter elkaar het programma deels in moeten leveren.
0: Ja, klopt.
1: Dus een beetje voor de een leuk en voor de ander wat minder. Dus ja.
0: Lekker radio.
1: Ja, even lekker 2 uur lang gas geven. Ja.
0: We zien in ieder geval Arjan Vonke op tv. Die is wat intuïtief.
1: Die zit bij de Truckerdag.
0: Ja,
1: dat is inderdaad 2 weken geleden volgens mij. 18 april was dat.
0: Ja, dat kan hij wel hoor. Een beetje truck zo verslag doen.
1: Nou, ik heb het dan alleen maar gehoord. Maar je kon er niet omheen door alle toeters en klaksons en alles wat je dus hoorde. Maar ik vind het wel een leuk initiatief.
0: Zeker voor die mensen.
1: Voor die mensen, inderdaad. Kijk even naar de beelden. Maar het is natuurlijk gewoon toch leuk. Al die mensen langs de kant, dat doe je het dan gewoon voor.
0: Is zeker. Altijd leuk voor de mensen die erin zitten.
1: Ja,
0: die
1: dus chauffeurs
0: en de kids die mee mogen.
1: Volgens mij beginnen ze in de ochtend om 1:00 of 11:00 en zijn ze pas om 3 of 4 uur terug. Dus het is gewoon lekker een hele dag.
0: Zeker. Ja, dat doen ze echt goed.
1: Ja, leuk.
0: Goed, Michel, ook leuk dat jij er bent vanavond. Leuk dat je erbij bent. Als je nog een leuk plaatje wil horen, dan zet hem maar op de app natuurlijk. Dan komt-ie door. Tot 10:00 vanavond. I Know We're Friends met Mirabel en Arno. En onze Anton, die is ook nog onderweg.
1: Ja,
0: hij heeft pas getankt, dus hij is onderweg.

0: Ja, dat is een vrolijk plaatje uit de jaren 80. Dit Deodato, Happy Happy Hour. Ja, dat waren nog de discoplaatjes, hè?
1: Ja, die blijft, hè?
0: Die blijft altijd, hè? Die platen kun je blijven draaien, hè?
1: Ik weet niet hoe oud dat hij is, maar volgens mij gaan we richting de jaren 60, 70?
0: Nee, Deodato, nee. Dit was mid jaren 80, zo'n beetje zo.
1: Oh, dat klinkt het. Dan heb ik het voor mezelf bij de jaren 60, 70 geschaard.
0: Maar, echt waar, hè? Nee, hij klinkt je zo oud voor jou?
1: Ik vind hem dat hij wel vrij oud...
0: Klinkt. Okay,
1: Okay. Dus, maar ja, nou, dan nog, jaren 80 is nog, zitten we toch op 40 plus jaar geleden, dus...
0: Ja, zeker.
1: En hij is nog steeds leuk. En inderdaad, Happy Hour, ja, dat doet het altijd goed, hè, in de café. Als het Happy Hour, dan is het natuurlijk het moment om binnen te vallen.
0: Ja. 1982 komt hij, Miro, wel even snel gekeken. Dus 44
1: jaar oud. 44
0: jaar oud. Nou, toen was jij er al, hè?
1: Toen was ik er,
0: Al een beetje bewust toen? Ja.
1: Jawel. Toen was ik al wel met muziek bezig.
0: Oké.
1: Nee, jaren 80 is mijn,
0: is jouw
1: mijn periode. Ja.
0: Kijk, leuk. Ja, goed. Je kunt meekletsen vanavond via de app natuurlijk. Is 06 21 21 32 10. We herhalen nog even 06 21 21 32 10. Als je mee wil kletsen. En als je iets leuks wil doen. Of iets wil melden, dat kan altijd. Dat gaan we zo even de week doen, hè. Altijd leuk. Van wat is er allemaal gebeurd de afgelopen week.
1: Precies.
0: Draai we een plaatje uit... de jaren 70. Die is wel uit de jaren 70. Helemaal aan de andere kant van de aardbol is die opgenomen.
1: Ja.
0: In Australië.
1: Kijk.
0: Van de Little River Band.

0: Ja, de Little River Band, prachtige plaat dit. Band opgericht in 1975. En er staat ook nog een Nederlander in deze band natuurlijk. Want zijn voorouders die waren geïmigreerd, zeg maar, naar Australië in de jaren 40. En hij is, Beat Brothers is daar namelijk de artiestennaam van Gerard Bertelkamp. Ja, dat klinkt echt wel.
1: Ja, nee, dat klinkt
0: Nederlands.
1: Dat
0: klinkt Nederlands, hè?
1: Dat klinkt beter.
0: Ja, in 48 zijn ze namelijk geboren en in 57 zijn zijn ouders naar Australië geëmigreerd. En de eerste plaat, de hele grote hit die ze hadden aan een bekend singeltje heb ik ook nog, Help Us On This Way. En in die tijd stonden ze namelijk in het voorprogramma in Amerika van Queen.
1: Oh.
0: Ja, en, ja, het ging natuurlijk hard, hè. Lonesome Loser. Ze hebben heel wat heel schat natuurlijk. Night Owls, Take It On Easy On Me. Forever Blue, dat was de laatste hit in 1995 in Nederland. Maar goed, leuke band. Ik heb redelijk wat LP's van de Little River Band gescoord. Ze zijn best wel leuk. Ze staan hele leuke plaat op eigenlijk.
1: Best wel leuk?
0: Ja, nee, het is wel leuk om af en toe eens een keer te gaan.
1: Okay.
0: Ja, ik heb ze eigenlijk allemaal gekocht in Groningen. Ik kwam ze eigenlijk nooit tegen, maar we waren een keer zo'n weekje zo in zo'n huisje zo bij van Landal. En dan zit je in Assen. Dan denk je van nou, we gaan een keer naar Assen, we gaan een keer naar Groningen.
1: Ja.
0: En dan kom je toch weer in andere winkeltjes terecht, waar ze toch weer andere platen hebben.
1: Ja.
0: En dan kwam ik bij een man en die deed een beetje van zijn lol zo. Ik denk dat ik in de 70 was. En joh, moet toch wat, hè?
1: Ja.
0: En die had de rits van die Little River Band staan.
1: Er was net iemand die had zijn Little River Band verzameling ingeleverd.
0: Ja. En als je dan net dacht natuurlijk van de Little River Band, die vocalist, die kennen we. Ja, die kennen we natuurlijk. John Farnham. En ik ken hem natuurlijk van
1: You're the Voice.
0: You're the Voice.
1: Yes.
0: Ja, The Voice. Dus zo ken je dat weer. Hè?
1: Zo komt, ja. Zo heb je heel veel kruisbestuiving tussen allerlei bandjes en artiesten.
0: Zeker. Ja, zeker. Hey Anton, goedenavond.
2: Ja.
0: Welkom.
2: Ja.
0: Welkom dat je er bent. Even de microfoon naar je toe halen. Dan mag je meekletsen als je wil.
2: Echt waar.
0: Ja, echt waar.
2: Ongelooflijk, hè.
0: Ja, hij is er weer. Neem de microfoon even wat dichterbij. Dan,
2: Ja,
0: even kijken. Doen we ook eens praten? Oh ja, deze moeten we even.
1: Daar
0: was je zo.
2: Dank u beleefd.
0: Alsjeblieft.
2: Dank, vierde gruusje.
0: Goed je weer te zien. Je bent voorzien van cappuccino, zie ik. Met twee roerstaafjes. Je kan niet op. Jongen. Mag weer geld kosten.
2: Ik ben aan het zuinigen.
0: Ja. Nou, het is zo. Straks, als je klaar bent, dan moet je ze even in de aspalt brakken. En dan doen we ze eventjes recyclen. Die dingetjes. Dan doen we ze even afspoelen. Zo, en dan, dus niet eraan likken, hè, Anton.
2: Nee?
0: Nee, dat mag niet.
1: Je mag nergens aan likken.
0: Nee, ook niet aan de microfoon. Ook niet die dingen in de neus stoppen, Anton. Dat gaan we niet doen, hè.
1: Hij is weer binnen, jongens.
2: Michel,
0: speciaal voor jou deze op verzoek. Diep en

0: Ja, GPS Boat, I just can't get off. In het systeem stond hij dat hij live was, Michel. Maar weinig live eraan, anders moeten we het publiek er even bij bedenken. Vanavond hebben we deze plaat. Het was een 12 inch die volgens mij 84 uitkwam. Grijs gedraaid in Tavine de Zeven Lantaarns, in Drunen de Zeven, zoals het heet. Yes. Wij kochten de plaat destijds in Antwerpen bij USA Import. En we namen die plaat mee naar Nederland. En gewoon heel de avond draaien. Om het uur gewoon die plaat erin rammen, zo een paar weken. En op een gegeven moment komen ze wel vragen van, hey, kunnen we die plaat dan keer? Ja, dat kan. En maanden later kwam die pas in de hitparade terecht. Dus dat was wel leuk. Uiteraard kennen we natuurlijk die persmoot van andere hits. People Are People. Enjoy the Silence. Een van de mooie. En een bekende zanger natuurlijk van die persmoot. Dat was Vince Clark. Die deed een tijdje later nog met Alice Moyet. En dat was Yazoo. Ja, zo was de wereld een beetje klein. Ja. En we doen altijd even de week, Anton. Hoe was jouw week de afgelopen week? Want dat doen we altijd eventjes op de dinsdagavond. Kun je het even kort samenvatten?
1: Naar omstandigheden redelijk wel.
0: Redelijk wel. De spannende details even weglaten natuurlijk. Want dat kan al niet meer op de radio. Maar nee, redelijk wel. Oké. Redelijk wel.
1: Ja.
0: Nou, dat klinkt nog redelijk positief. Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Goed. Allemaal druppelen in mijn oog. Mijn vrouw moet allemaal druppelen in mijn oog.
0: Oh, je bent geopereerd dan?
1: Ja,
0: de staar. Ogen.
1: Eerst dit en daarna staar.
0: Okay.
1: Het blijft allemaal zeer doen, denk
0: ik. Dat is minder.
1: Ja, maar goed, er zit er niks aan.
0: Hè. Je was allemaal aan het staren. En toen zei dus, van God, zet de dokter, moet je die staar maar eens weghalen. He, staren naar
2: de dames.
0: Naar de dames, ja.
1: Ik
0: hoor het.
1: Ik ga niet op mannen, hoor. Wacht eens even.
0: Nee?
1: Dat vroeger al, ik kent het vooral. De man vroeg, wilde meerijden naar Amsterdam. Maar ja, toen vroeg iets anders.
0: Ja, moet zeggen, daar
1: heb ik toch verteld.
0: Ja, dat
1: ik wil iets anders zitten. Ik zei, daar
0: gaan we niet op de radio doen. Hè?
2: Nee, hij was allemaal aan het staren naar die dames. En toen werd gezegd, daar moet wat aan gebeuren, hoor, aan de staren.
0: Daar moet wat aan gebeuren aan die staren. Ja, hij staart gewoon helemaal verkeerd.
2: Hij blijft maar staren.
0: Hij blijft maar staren, hè. Ja. En jouw weekje, Mirabelle, was die? Je was natuurlijk naar weer een concertje.
2: Mijn weekje was redelijk rustig.
0: Redelijk rustig?
2: Werken, sporten, eigenlijk het bekende. Maar het meest leuke en belangrijke was natuurlijk afgelopen vrijdag naar de Fortunate Sons in de Leest.
0: Oeh, dat was helemaal mooi.
2: Dat blijft mooi.
0: Ja, en het was volle bak, hè? Echt uitgeklapt, geen stoelen vrij?
2: Nou ja, er zijn natuurlijk altijd wel stoelenvrij mensen die last minute denk ik niet komen of zo. Maar volgens mij was het op zich was het helemaal uitverkocht.
0: Ja.
2: Dus dat
0: leuk.
2: Ja, zeker leuk.
0: We blijven een lol hebben, die gasten, hè?
2: Ja, en nou, we hadden natuurlijk Jan telefonisch in de studio vorige week.
0: Ja, en een paar weken geleden live in de studio natuurlijk. Hè?
2: Een paar weken geleden live. Dus ik was ook eventjes voor het optreden even met de mannen gaan kletsen.
0: Backstage.
2: Jan had zoiets van, dan doen we even koffie in de artiestenfoyer. Nou, ik ken de Leest. Ik weet dat daar geen artiestenfoyer is. Dus hij kwam en zegt, we kunnen nergens koffie doen. Maar loop maar even mee, even op het podium kijken wat er allemaal stond.
0: Ah, ja.
2: En Arne is natuurlijk weg, de bassist. Dus dat is Richard. Daar is ook een leuke kerel. Ja, leuke kerel. En daar heeft net voor het optreden de zaal ingegaan. Het optreden gekeken. Wat foto's, wat filmpjes gemaakt. Naar de rand even bij Jan aangeschoten. Zo van, die stuur ik jouw kant op. Dus en even gekletst.
0: Ja.
2: Naar de rand staan ze natuurlijk bij de merchandise stand.
0: Ja.
2: Dus daar nog even staan kletsen. Maar we moesten naar huis, want we moesten Thibaut ophalen. Dus hij kon nog niet echt kletsen.
0: Okay.
2: Maar ik heb wel afgesproken dat wij een volgende optreden, als ze in de buurt zijn, dat we dan weer even teruggaan.
0: Gaan we wel even terugkijken, ja.
2: Want je moet wel mee. Je moet ze wel.
0: Moeten we ook een keer mee, hè? Dus weer even geleden.
2: En het leuke hieraan natuurlijk, we hebben ze gezien natuurlijk in Breda.
0: Ja, dat was geweldig.
2: Dan is het gewoon anderhalf uur lang gas geven.
0: Mm-hmm.
2: En het leuke hieraan is dat er ook dus wat achtergrondinformatie over CCR verteld werd.
0: Oké. Wat heb je opgestoken wat je nog niet wist?
2: Weinig, want het is natuurlijk allemaal vrij bekend.
0: Mm-hmm.
2: En Ipo was jarig. Vrijdag.
0: Kijk.
2: Dus hij zat in de kleedkamer. Dus hij zei, ik ben jarig. Zeg nou, gefeliciteerd. Zeg maar, dat is goed dat ik weet. Ik zit vooraan, dan sta ik op en dan roep ik, Ipo is jarig. Hij zegt, als je het maar niet doet. Ik zei, dan zal ik alleen zo een beetje meezwaaien. Hij zegt, niet doen. Nou, op dat moment dat hij dus in de show zegt, Toon op een gegeven moment, en we hebben een jarige, dus heel de zaal zong langs als je leven.
0: Ja.
2: Dat heb ik gefilmd, naar Ipo geappt.
0: Ah, ja.
2: En toen zei hij, ik vond het toch wel leuk dat ze het deden.
0: Ja, tuurlijk. Dus, leuk joh. Ja,
2: dus dat,
0: mooi wel.
2: Dus ik vind het hele hele leuke
0: leuke gasten.
2: Ja,
0: leuke gasten.
2: Vooral goed.
0: Ja, ze spelen het echt goed. Anders nog, andere nummers gehoord? Of het bekende.
2: Nee, wel. En wat natuurlijk theater was, wel wat andere. Ik zou dan even moeten kijken of ik ergens de setlist tevoorschijn kan halen. Want het is natuurlijk wel wat rustiger nummers. Ik heb nog even gevraagd van of we wat bestanden mochten hebben. MP3's via de mengtafel. Maar Jan had zoiets van, nou, we hebben natuurlijk nou die live LP uit.
0: Oh ja, ja.
2: En hij zegt, die opnames daarvan die zijn zo goed. Dan moet je ze eigenlijk via Spotify draaien.
0: Dat kan gewoon, ja. Oh, dan doen we dat.
2: Dat mogen we gewoon daarvan gebruiken.
0: Okay. Nou, dan gaan we dat gewoon doen. Ja, toch?
2: Ja.
0: Lekker, ja. Oké. Okay. Draaien we straks nog iets van de Fortune en Sun. Dit is Sambar. Ik moest er in het begin even aan wennen, maar ach, toch wel leuk. Dit was de eerste debuutsingle. 12 to 12. Het is bijna 8:30 op Langstraat en Wem.

0: Ja, hij blijft lekker natuurlijk deze plaat. Somber, zijn eerste single. 12 to 12, ja.
1: Ja, is makkelijk.
0: Ja, is makkelijk, hè. Dat kan ik zoals de jockey makkelijk onthouden natuurlijk. Somber, ja, altijd.
2: Somber, somber is somber, wel somber, heel somber. Somber.
0: Ja, een beetje somber,
2: somber
0: hè.
2: Somber.
0: Somber van somber, hè.
2: Ja. Ja.
0: Goed, we gaan het plaatje draaien van Jussie Springfield.
2: Ja.
0: En toen hij, zeg maar, debuteerde in Amerika om een album op te nemen, toen dachten ze van, ja, Jussie Springfield, wat moeten we ermee? Totdat die dame haar mond opende. En toen vielen alle techneuten gelijk van hun stoel, die denken van, oh my god. Dit is zo'n mooie uit de jaren 60. Precies te zijn, 1964 dus. Dat is al even geleden.
2: Dat is al langer, precies.

0: Oké.
1: Ja, dus die Springfield lekker plaatje dit uit de jaren 60. 64 om precies te zijn. En het plaatje natuurlijk had ze ook weer gecoverd natuurlijk. Want de originele die is van, even kijken, Leslie Gore volgens mij. Ja, Leslie Gore. En er zijn meer mensen die deze plaat gecoverd hebben. Ook in 1982. Want je dacht natuurlijk van, waar lijkt die op? Ja, André Hazes. Zeg maar niets meer. Goh, kun je nagaan, hè?
2: Hadden we eigenlijk moeten zeggen, dus die heeft hem gecoverd van André Hazes. Dat was dan leuker
1: geweest. Oh ja, was leuker geweest, ja, hè? Ja. Joan Jett heeft hem ook nog gecoverd en dacht ik een Rocky versie. Maar we kennen natuurlijk ook de Blue Monkeys in 1987.
2: Ja.
1: Uit die zwoele film. The Dirty Dancing.
2: Oh,
1: heb je hem al gezien, de bioscoop?
2: Ja.
1: 87, ja, ik ook. Dat was echt wel, ja, dat is bij me, jongens.
2: Ik heb hem gezien en ik vond echt de soundtrack daarvan is geweldig.
1: Dat is mooi, hè?
2: Dat zijn echt alleen maar goede nummers. Ja,
1: goede nummers. Ja, net zoiets als Saturday Night Fever, alleen maar goede nummers.
2: En Grease ook alleen maar mooie nummers.
1: Ja, lekker. Toen hadden ze nog eens leuke films. Ja, goed, Michael Jackson, maar dat was natuurlijk een... Het verhaal van Michael, maar ook goede muziek. Ja, natuurlijk muziek, van zijn neef. Hè, die zingt of het is zijn originele. Ik weet niet hoe het precies zit. Hé, hey, we zien onze burgemeester op de wees. Sascha, daar goeie nou. Sascha, leuk dat je bent.
2: De Liberty Run met allemaal kids.
1: Ja. Altijd leuk natuurlijk. En onze Jan Span doet weer verslag. Als je het weer wil kijken, dan kan natuurlijk in heel de Langstraat. En ook in de gemeente Tilburg, Loon op Zand, Waalwijk, Heusden. Kun je het allemaal zien. De Liberty Run op ons tv-kanaal natuurlijk. Goed, 8:07. Dit is ook zo'n lekker plaatje dat mij deed denken aan Crowded House eigenlijk. Maar ik zal eens kijken eventjes van, zitten er misschien nog leden van Ice House in Crowded House? Het klinkt wel een beetje hetzelfde zo, hè, dit, hè? Ja. Ik heb ook de LP destijds nog eens een keer gekocht. En hier is die prachtige single. Hey.

0: Oh, lekker deze Ice House. En die oude Lay Little Girl bandje opgericht in 1977. Officieel heette ze eerst Flowers. Maar dat was een andere band, die heette ook al Flowers. En toen hebben ze de naam gewijzigd, zeg maar, in Ice House. Heeft niks met die andere house, Crowded House, te maken. Maar ze hadden wel een beetje New Wave synthpop in de jaren 70 en 80. Leuke band. En ja, ze speelden in het begin heel veel covers van Rock Your Music, David Bowie, Lou Reed en T-Rex en Oliver Fox. Maar aan de andere gingen ze toch hun eigen plaatjes maken. En prachtig, het album volgens mij Primitive Man. Die heb staat volgens mij deze single op. Ik moet het even nakijken, natuurlijk, thuis. Leuk allemaal hier op de radio. Is Anton koffie halen?
1: Ik weet niet, denk dat hij plas is, maar...
0: Oh, is even plas. Ik zeg, ik heb een plaatje voor hem klaarstaan.
1: Oh, dus als hij dit hoort, dan komt hij
0: dan gaat hij helemaal los. Heb je ook iets van Quo in de kast?
1: Nee, of
0: helemaal niks.
1: Volgens mij niks.
0: Ik heb er best veel van. Waarom? Ja, het lijkt allemaal op elkaar, maar het is best leuk. Ik ben een keer fan geweest. Ik denk, dan kwam ik in kamer en dan zag ik weer een nieuwe van Quo. Ik denk, dat neem ik ook mee. Ja, en dan kwam er een keer erop. Denk, die heb ik ook nog niet en dan neem ik die ook mee.
1: Volgens mij heb ik er helemaal niks van.
0: Helemaal niks van.
1: Ik vind het niet zo heel.
0: Nee, maar het is wel leuk.
1: Het is
0: wel leuk.
1: Ja.
0: Ze zeiden vroeger dat het heel makkelijk is, maar het schijnt heel moeilijk te zijn om dit tempo te spelen op gitaar. Ja. Maar we houden jullie niet langer...
1: Nee, daarom. En Anton komt al terug.
0: Anton komt al terug dadelijk. Ja, zeker. We gaan even gas erop geven.

lekker deze status quo van het album On The Level. Deze is Down Down uit 1974. Och, ik vind hem prachtig. Het was mijn eerste kennismaking met status quo. Ik was 13 of zo doen, dus dan denk je wel, ja, die moet ik hebben. En toen gaan we opnemen op een cassettebandje. Zo ging het in de jaren 70, hè, altijd. Het is 14 voor 9. Michel, deze voor jou. Amy Winehouse, hou je van.

Ja, heerlijk, deze Amy Winehouse. Te snel van deze planeet weggegaan, jongens. Helaas, helaas, helaas. Maar ze heeft wel hele mooie muziek achtergelaten, zoals deze. Black to Black, of Back to Black, ja. Deze wou ik vorige week draaien, maar die zat hier in het systeem. Ik dacht, breng hem gewoon mee, van de CT'tje.

0: En hij is zomaar afgelopen dan een keer geweest. Nieuwe single van Jonas Blue, namelijk samen met...
1: Ineens was hij klaar.
0: Ineens was hij klaar. Die Edge of Desire. Ja, dat kan zomaar gebeuren.
1: Ja.
0: Goed, het is bijna weer 9 uur. Dan gaan we zometeen weer naar de boodschappen. De auto staat alweer klaar. En dan zijn we zometeen weer terug naar 9 met een Last Uurtjes Arno and Friends. Dit is ook wel een leuk plaatje. Naar de jaren 80. Frankie Smith, 1 heet dat.
1: Oh ja, 1 is genoeg, hè? Als je op binnen kan lopen,
0: ja,
1: dan...
0: Ja. Zo heet hij, de Double Dutch Bus. Ja. Oké, Frankie, kom maar.

0: Shout out de boodschappen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
1: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: Tot 10 uur vanavond is dit Arno and Friends. Met Arno van den Meerakker en Mirabel Gruijs.

Ja, een nieuw plaatje, deze Bauza Magic. Ja. Oh, nee, die moet ik helemaal niet hebben. Die hebben we net gedraaid. Nee, ik moet deze hebben. Deze zo. Dit muziekje moeten we hebben. Ja, Anton die wil die plaat natuurlijk heel de avond horen. Dat snap ik wel. Dat zou ik ook willen. De Jingle Jimmy die is wel zo leuk altijd. Dus vandaar. We zijn even aan het zoeken. Ik heb natuurlijk wel iets staan natuurlijk in het systeem Mirabel van de heren. Want dan gaan we gewoon iets draaien hieruit wat ik hier heb leren. Even spieken. Want jij was er weer bij afgelopen vrijdagavond. Natuurlijk in de leest. Kwartje in de stand. We doen gewoon Who Stop the Rain. Die heb ik hier ook staan. Die knallen we er even in. Dan gaan we gewoon die draaien, Mirabel. Dat de rest draaien we dadelijk van Spotify of zo. Maar we hebben hem live. Toen opgenomen toen wij er waren in Breda. Portje in de Sons, afgelopen vrijdag in de Leest en Waalwijk. Uitverkochte tenten. Dit is een mooie, jongens. Who Stop the Rain. Het is bijna net zo mooi als Creedence. Misschien wel mooier.

0: lekker deze Toon, jongens. Onze Toon. De zanger. Prachtige Fortune Sons. En dat waren ze nog een keer met die hele lekkere plaat. Who Stopped the Rain. Ja, die vent is wel goed. Dat blijft goed, hè?
1: Dat blijft zeker goed. Ja,
0: dat
1: ja.
0: Dat is wel ook nog een stukje akoestisch, hoor ik wel.
1: Ja, dat was wat ze zeiden. Van, als we het in het theater doen, dan, of in het... In een poppodia, dan is het gewoon gas geven. Mm-hmm. En nu konden ze ook even wat rustige nummers en wat akoestische en wat verhalen tussendoor. Dus dat was wel leuk.
0: Was wel mooi. Ja. Nou, misschien zien we ze volgend jaar wel weer een keer.
1: Ja, ik heb het wel gevraagd. Dus dan,
0: ja. Je blijft gewoon gaan, hè?
1: Dan is het geen theatertour meer. Dus dan zijn ze weer gewoon in een club.
0: Rocky Rock.
1: Ja.
0: Is weer Rocky Rock.
1: Precies.
0: Goed. Hey, ik heb nog een leuke plaat klaarstaan van Marillion. Heb je daar iets van in de kast staan thuis?
1: Ja. En ik heb de zwanger zelfs een aantal jaren geleden ontmoet.
0: Oh, Fish. Ja. Heb je hem ontmoet? Ja. Oh, oké.
1: Die vriend van mij die dus bij Jethro Tull manager is.
0: Ja.
1: Die was toen geluidsman bij, niet bij Marillion, maar bij Fish zelf.
0: Oh, oké.
1: Dus ik heb met hem zitten eten in de backstage bij 013.
0: Oh, leuk.
1: En het zijn... Ieren of Schotten? Dat was onderling aan het praten. Ik heb er niks van begrepen.
0: Niks van verstaan.
1: En het is echt een kerel, hij is 6 meter lang ongeveer. Ja. Echt, het is echt een gigantische vent.
0: Ja.
1: Maar heel aardig.
0: Ja. Ik heb hem op tv een keer gezien in de top 2000.
1: Dat hij Kaylee aan het uitleggen was. Ja.
0: Ja, hoe het verhaal was. Bijzonder verhaal altijd. Maar er zit altijd een verhaal achter. Hè?
1: Ja, precies. Dus.
0: Ja. Ja,
1: en ik snap wel waarom dat hij Fish heet, want zijn echte naam is Derek Dick.
0: Oh, Derek Dick.
1: Derek Dick. Ik weet niet of hij dan in Amerika of in Engeland heel raar aangekeken wordt, maar... hij noemt zichzelf Fish.
0: Fish. Ja, nou leuk. Het album koop ik ook nog een keer, want die heb ik nog niet. Maar dan gewoon de originele uitvoering natuurlijk.
1: Ik heb er 2 of 3 volgens mij. Dus, van Marillion.
0: Ja, maar ook wel deze opstaat. De single.
1: Ja.
0: Ja, Kaylee. Ja, die is mooi, hè?
1: Hij blijft mooi.
0: Mooi album. We gaan hem gewoon draaien. We laten jullie lekker genieten.

0: helemaal.
1: En we draaien hem helemaal, hè? Ik dacht, we draaien hem helemaal, deze prachtige. Kaylee, en welke vind jij mooi? Dat eigenlijk niet mooier is van deze?
0: A Gentleman's Excuse Me.
1: Oké. Okay.
0: Okay. Die is eigenlijk mooier.
1: Nog mooier?
0: Die is veel mooier.
1: Gaan we die opzoeken dadelijk.
0: Ja.
1: Deze is ook mooi.
0: Die is ook mooi. Oh.

0: Alex Klaus, nieuwe single. Over een maandje van de half komt de nieuwe LP uit van de Golden Earring. Of de Golden Earring. Van
1: de Rolling Stones.
0: Van de Rolling Stones. Rough and Twisted.
1: En heb je hem al in de pre-sale
0: Nee. Ik wacht gewoon af. Ik wacht gewoon af.
1: Je zoekt hem over een aantal jaren... Het is niet omdat jij, als je dat ziet, dat je dan denkt van die ga ik alvast in de voorbestelling.
0: Nee, niet zo.
1: Oké.
0: Nee, doe rustig aan. Ik ga een beetje Spotify luisteren. Ik denk van nou, die is wel leuk. Dan denk ik van nou, oké. Ja.
1: Oké.
0: Dat kan ook tegenvallen.
1: Ja, dat kan ook. Maar soms moet je gewoon dingen in je collectie hebben. Omdat je ze in je collectie wil hebben.
0: Ik heb ook dan niks.
1: Ik heb er één of twee, denk ik. Ik weet niet.
0: Ik heb ook nog niet zo heel veel van de Stones, maar leuk. Af en toe draai ik er eentje en dan denk ik, ja, leuk. Ik vind die oude in ieder geval wel goed. Maar ik vind de single wel lekker. Ja,
1: okay, ja.
0: Beetje oude Stones.
1: Van de Stones heb ik helemaal niks. Ik heb helemaal niks met de Stones.
0: Nee, maar
1: Vind de wat bekendere nummers, die staan dan wel in mijn Spotify-lijst. Maar het is niet dat ik nou zeg, ik ga echt platen kopen. Maar ik heb wel van andere platen die ik dan zie en dat ik denk, nou, die wil ik gewoon in de voorverkoop.
0: Ja, ik ben niet zo wel van de nieuwe. Maar goed, ik ga wel een beetje van de oude muziek. Het laatste die ik gekocht heb van de Stoke was Sticky Fingers met de Rits. Nog een best wel een goed exemplaar.
1: Ja.
0: Voor een redelijke prijs, want ze weten de prijzen goed wel. En die draai ik toch regelmatig. Dat vind ik wel goed album. Ja. En ik heb natuurlijk ook Beggar's Banquet, die heb ik ook. En nog wat meer van de Stones, gewoon leuk. En Some Girls, die heb ik grijs gedraaid. Ik weet het goed, dat was een van mijn eerste Stones LP's. Die ik gekocht heb toen van mijn weekendbaantje. Dus ik kreeg geld en mag ik 5 minuten eerder weg? Ja, hup, gelijk langs de platenzaak.
1: Okay.
0: Hartstikke idee.
1: Dat was leuk.
0: Waarom niet, hè?
1: Ja.
0: Maar deze is ook leuk, deze plaat. Nazareth. Als je daar een album van hebt, dan denk je van... nou, het is allemaal van deze muziek. Het is gewoon keiharde rock. Maar deze is wel mooi, die ballad. Oh, prachtig.

0: Ja, lekker deze Love Hurts van Hazelrad natuurlijk. Ja, we zaten even te kijken hier zo van, als je nog op zoek bent naar een plaatje. Mirabelle is nog op zoek naar een plaatje. Misschien kunnen we een keer een oproepje plaatsen.
1: Nou, volgens mij hebben die al wel heel vaak geroepen, maar er is helemaal niemand die
0: niemand
1: vindt
0: die hem
1: het,
0: heeft.
1: Nee, die vindt het überhaupt...
0: Ik heb hem ook niet. Maar,
1: nee, ik heb hem ook niet als een... Dan zoek ik het. Maar ik had het net inderdaad over wat je dan uitgeeft aan platen.
0: Ja.
1: En dat ik een item zag... Van de platenbeurs en dat iemand zei van nou ik was koud binnen, ik had al €500 uitgegeven. Volgens mij had hij een stuk of 6 platen in zijn hand.
0: Zo.
1: Dus sommige platen, daar vragen ze gewoon de hoofdprijs voor.
0: Ja.
1: Die zie je dan ook echt hangen en dan denk je nou ja, dat ga ik er niet voor geven. En het zure is dat natuurlijk toen die plaat uitkwam, ja dan kocht je hem waarschijnlijk voor een paar tientjes.
0: Zeker. Ja.
1: Dus eigenlijk moet je gewoon alles wat eruit komt en een beetje bekend is, moet je kopen.
0: Ja.
1: En dan maar gewoon ergens bewaren laten liggen. En dan, dat weet je pas achteraf.
0: Ja, nee, klopt. Eens. Dat,
1: Ik heb ook ooit een keer een hele stapel van die Pokémon kaarten gehad. En toen weggegeven zo van, succes. Ja. En nu is het ook booming business.
0: Ja.
1: Dus je weet toch nooit wat je dan moet bewaren. Kan je beter een heel opslag... huren voor alle spullen. Dus daar kunnen we niet aan beginnen.
0: Nee, je kunt niet alles bewaren.
1: Nee, sommige platen die zijn erg gewild.
0: Ja.
1: En die zijn dan ook aardig prijzig. Maar is altijd de keuze. Koop ik hem wel of koop ik hem niet?
0: Ja, dat is altijd. Ik kom wel de cd tegen, maar die wil je natuurlijk niet.
1: Nee, die heb ik al.
0: Oh, die heb je?
1: Ik wil de LP.
0: Ik wil de LP, ja. Ja.
1: En ik heb ook van best wel veel, net als dat Pornography van Extreme.
0: Ja.
1: Daar had ik dus de cd van. En toen zag ik de LP. Toen dacht ik, nou,
0: die moet ik ook
1: leuk. Dus er zijn ook wel platen waarvan ik denk, die vind ik alleen leuk voor de heb.
0: Aha.
1: Ze zijn ook wel goed, maar die is dus niet dat ik daar moeite voor doe. Maar we hebben het over Billy Idol, Cyberpunk.
0: Ja.
1: En het is, wat erbij komt, het is ook een verschrikkelijk slechte plaat.
0: Maar waarom is je dan zo duur?
1: Iedereen aan zelfpijniging doet en hem wil hebben. Ik weet het niet. Nee, er wordt gewoon ook van gezegd dat hij gewoon ook niet goed is.
0: Het is gewoon een rukplaat.
1: Het is gewoon echt een beetje, een beetje instrumentaal, een beetje experimenteel. Het is niet echt de muziek die je van hem gewend bent.
0: Uh-huh.
1: En een beetje dat net als George Michael toen ook zo'n hele rare... robotachtige plaat heeft gemaakt. Dat je denkt van, waarom dan?
0: Mm-hmm.
1: Ja, mm-hmm. Iedereen maakt wel even een misstap. Robbie Williams heeft ook zo'n plaat gemaakt. Dat iedereen dacht, wat doe je nou?
0: Ja, die heeft ook van die plaat gemaakt.
1: Ja, en uiteindelijk komt het dan wel weer, goed. Maar nee, dus dat is degene die ik nog zoek. En ik vind hem wel.
0: Zie je hem hier staan, €120.
1: Ja, doe maar. Anton die vliegt van zijn stoel.
0: Zo, wacht even, Anton. Ja, vlieg van je stoel, Anton.
1: Anton die valt met de pootjes omhoog achterover van zijn kruk.
2: Ja.
1: Ja, maar ik ook, want ik ga dat ook niet betalen. Dus,
2: ik wel. Nee?
0: Nou, dat is een leuk hoesje, hoor.
2: Ja. Godverdomme, zo vergend, joh.
1: Ja, het is behoorlijk... Mocht er nog iemand het vinden, dan...
0: Er is nog een Spaanse persing ook, zeg. Dus 1983, Mirabel.
1: Ja.
0: Ik hou het altijd voor je in de gaten.
1: Ja, dat is wel lief. Wij houden elkaar op de hoogte van de platen die we willen hebben. En dan, als we hem vinden, dan geven we door. Maar ik ga binnenkort in juli weer richting Frankrijk.
0: Oh, je weet maar nooit daar.
1: En daar hebben ze altijd, die Intermarché, hebben ze feest van wel zo'n platenhoekje. Dan is je goed mij altijd kwijt, want dan weet je gewoon van, die schiet als eerste die kant op.
0: Ja.
1: En dan hebben ze best wel veel platen dat ik denk, nou...
0: Ah, leuk.
1: Die vind je bij ons niet. En
0: en waar gaat hij doen? Welke hoek gaat hij in?
1: Ik denk dat hij richting de rode wijn en de droge worsten en zo gaat. Van die lekkere knabbelworsten.
0: De knabbelhoek, zeg maar. Ja. Oké, de knabbelhoek. We draaien de Kingsportje. Waterloo Sunset op langs de baan.

0: Ja, ja, deze prachtige van de Kings, alweer uit de jaren 60, deze Waterloo Sunset. En dit is ook een klassieker, Mirabel. En ja, die zat zeker in jouw platenkast. En ik denk volgens mij heel veel van deze man.
1: Ik denk dat ik er bijna alles van heb.
0: Alles? Oh, ja, bijna kijk, wel. Kijk. Ja. En wat is je favoriete album of van Jeroen?
1: Volgens mij is het de Road of the Thousand Guitars. Of the House of the Thousand Guitars. Het is niet echt een bekende.
0: Mm-hmm.
1: Maar The River vindt hij goed als het dan gaat over een bekende. Maar dat is van Thousand Guitars. Dat vindt hij wel een als onbekend nummer beter.
0: Oké, goed. Maar we gaan
1: deze, ja.
0: Zijn grootste hit volgens mij.

0: Ja, deze is gewoon lekker van Bruce Springsteen. The Dancing in the Dark. Ik ben goed, volgens mij was het 1984 of zo... dat hij uitgebracht werd rond die koers 84, 85. Deze Dancing in the Dark. Prachtige plaat. Ik vind hem gewoon lekker. En hij blijft gewoon natuurlijk mooi. Deze van Bruce Springsteen. En jij hebt er heel veel van, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik heb er... Ja, ik zei net wel... Nou ja, dit is volgens mij bijna alles. Nee, ik heb niet alles, maar inderdaad bijna alles.
0: Mm-hmm.
1: Maar wel, ja, de boxsets en zo natuurlijk denk ik niet. Maar wel alle losse albums, die probeer ik wel bij elkaar te scoren. Dus dat is me al aardig gelukt.
0: Ja, 84 lees ik hier. Officieel in mei 84 en op dinsdag 15 mei 1984... draaide Felix Murders voor de eerste keer de plaat. En dat was de verrukkelijke hittip. Nou ja, ik vond hem waanzinnig, deze Dancing in the Dark. En staat natuurlijk op het prachtige album Born in the USA. Ja, wie heeft hem niet in zijn platenkast staan, denk ik.
1: Ja, precies. Ja, Anton, die doet het nog van internet, zei hij net.
0: Oh, ja, ja.
1: Nou, want een tijdje terug was je heel erg met de hitdossiers bezig. En dan opschrijven welke muziek je leuk vond. Nu niet meer.
0: Nu niet meer. Oké. Okay. Schrijf hem even op, Anton. Dan kunnen de luisteraars
1: ook meeluisteren. Heb je alle nummers wel gevonden die je toen allemaal opschreven?
2: Nee, maar...
1: Oké. Okay.
0: Ja? Oké.
1: Okay. Hij weet het niet meer.
0: Maar niet uit.
1: Als hij er toen maar gevonden heeft.
0: Als je ze maar gevonden hebt. Ja. Dan gaat het om altijd. Hè. Goed. Het is 10:15 op de leukste van de Langstraat. Aan uw friends vanavond. We zijn compleet. Anton en Mirabel zijn erbij vanavond. En ik zat nog een albumpje te luisteren van M&M. En dit nummer stond er ook op. Maar ik vind niet alles leuk. Maar hij best wel leuke muziek gemaakt destijds. En dan als ik dan dit hoor, vind ik toch wel Sam en Rihanna wel een leuk plaatje.
1: Kijk.

0: Ja, Eminem, deze The Monster, samen met Rihanna. Leuke plaat van natuurlijk het prachtige album van hem. Dat dubbelalbum. Ja, leuk om een keer iets van te draaien.
1: Ja.
0: We gaan het even rustiger aan doen. Met de man die niet meer onder ons is. Maar hij zit wel achter zijn piano.
1: Ja.
0: Hele mooie stem, deze man.
1: Precies.
0: Ja, prachtig, hè. Oh, lekker, man. Hey, keep it on, man. Oh, yeah, yeah, right on, baby. Yeah, right on. Oh, yeah, this is Mr. Barry White, man. Okay, yeah, Barry. Let the music play, man. Okay.

0: Ja, een ode aan de meisjes. Het is ook nog een single geweest in 1977 van Rimmel van de Groene Woud. Hij trad op bij het Lido in 1977. En toen hoorde ik hem daar spelen. Ik denk, oh, wie is dat? Ja, Rimmel van de Groene Woud. Goed, we gaan eruit. Het is 3:10 geworden. 8:58 bijna, ja, nu. 21:58. Volgende week zijn we er weer in de nieuwe Annual French. Ja, ik misschien.
1: Oh.
0: We kunnen het niet helemaal zeker.
1: Ik ben al zondag.
0: Oh, je bent er zondag?
1: Bij vriend Paul.
0: Oké. En volgende week dinsdag ook?
1: Ja.
0: Oh, oké. Ja, daar ben jij dus zeker.
1: Ik
0: ja?
1: ben er zeker. En zondag Rudy die is afwezig. Dus ik ondersteun collega Paul zondagochtend. Ja.
0: Ik weet het hopelijk van het weekend of ik er ben of niet. Dus. Want ik heb nog een presentatie in België.
1: Dan ben ik er samen met Anton.
0: Oh, dan is het ook gezellig, hè? Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in de beeld op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinezen.